Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Een deel van Manenstein in Den Haag is tijdelijk afgesloten. In het natuur- en recreatiegebied zijn bomen omgevallen door de lange droogte en te lage waterstand. Het is nu niet veilig wandelen of fietsen in Manenstein, zegt de gemeente. De gemeente heeft onlangs bij de Scheveningse bosjes 2 bruggen geplaatst voor eekhoorntjes. Zo'n 15 jaar geleden was er flinke ophef om een soortgelijke brug van meer dan 150.000 euro. Deze keer gaat het om minder geld, iets meer dan 30.000 euro. Maar of het geld goed is geïnvesteerd, blijft natuurlijk de vraag. Er is opnieuw forse kritiek op de eekhoornbruggetjes. Onder meer van Hart voor Den Haag.
2: Eekhoorns zijn heel territoriaal, dus dat betekent dat zij vaak in hun eigen boom in de omgeving blijven. Dus de vraag is even, welk nut heeft dit? En waarom, dat als we zoveel geld tekort komen in deze gemeente, en dat weten we helaas inmiddels, waarom is dat dan iets waar we heel veel geld aan uitgeven? We weten dus niet of die gebruikt gaat worden en hoe vaak en of het zin heeft.
1: Raadslid Koen Bom van Hart voor Den Haag was dat. De Ypenburgse Boslaan, een doorgaande weg in de wijk Ypenburg, is vanaf vandaag 2 maanden dicht. De laan zelf en het fietspad krijgen allebei een nieuw asfalt. Ook worden de stoepen opnieuw bestraat. Dus om met Soef de Haas te spreken...
3: Soef, Soef, halt! Deze weg is afgesloten. Jullie moeten omlopen.
1: Of omrijden natuurlijk. Verslaggever Gwen Ouwehand ging vanmorgen even langs de opgebroken Ypenburgse Boslaan.
4: Ja, de rood-witte borden die vliegen je eigenlijk om de oren. Een ander groot bord geeft dan weer aan dat je de omleidingen moet volgen. Ik voorzie eigenlijk helemaal geen problemen hier op het moment. Ik heb het idee dat veel mensen wel op de hoogte zijn van het feit dat die weg dus is afgesloten. Loopt wel lekker door hier. De auto's die kunnen gewoon doorrijden. De fietsers die fietsen er gewoon langs. Het is allemaal goed geregeld hier zo te zien.
1: Als volgende week de schoolvakantie voorbij is, dan wordt het mogelijk wel drukker op en rond de Boslaan. Het verkeer kan de komende weken omrijden via de A4. Het scheelde niet veel of de oudste jazzclub van Nederland bestond niet meer. Na tientallen jaren stopte de voorzitter en ook het bestuur ging weg. Niemand leek het over te willen nemen, maar dat kon de 90-jarige Ronnie Wolf niet laten gebeuren. En hij is nu de nieuwe voorzitter van de Haagse Jazzclub.
5: De Haagse Jazzclub is ook een sociaal gebeuren. Waar mensen bij elkaar komen, met elkaar gezellig praten, het is een uitje. En muziek is toch een element dat mensen helpt om over problemen heen te komen. En bij ons wordt ook gedanst, dus heel goed voor je lichaam, ook voor je hersens. En jazzmuziek is daar eigenlijk een hele goede remedie voor.
1: Het weer, het is droog en zonnig en met een graad of 23 is het vandaag in de Haagse regio het warmst van het hele land. Ook morgen zonnig en een graad of 20 later deze week ook een aantal plensbuien. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nu het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Een deel van Manenstein in Den Haag is tijdelijk afgesloten. In het natuur- en recreatiegebied zijn bomen omgevallen door de lange droogte en te lage waterstand. Het is nu niet veilig wandelen of fietsen in Manenstein, zegt de gemeente. De gemeente heeft onlangs bij de Scheveningse bosjes twee bruggen geplaatst voor eekhoorntjes. Zo'n 15 jaar geleden was er flinke ophef om een soortgelijke brug van meer dan 150.000 euro. Deze keer gaat het om minder geld, iets meer dan 30.000 euro. Maar of het geld goed is geïnvesteerd, blijft natuurlijk de vraag. Er is opnieuw forse kritiek op de eekhoornbruggetjes. Onder meer van Hart voor Den Haag.
2: Eekhoorns zijn heel territoriaal, dus dat betekent dat zij vaak in hun eigen boom in de omgeving blijven. Dus de vraag is even, welk nut heeft dit? En waarom, dat als we zoveel geld tekort komen in deze gemeente, en dat weten we helaas inmiddels, waarom is dat dan iets waar we heel veel geld aan uitgeven? We weten dus niet of die gebruikt gaat worden en hoe vaak en of het zin heeft.
1: Raadslid Koen Bom van Hart voor Den Haag was dat. De Ypenburgse Boslaan, een doorgaande weg in de wijk Ypenburg, is vanaf vandaag 2 maanden dicht. De laan zelf en het fietspad krijgen allebei nieuw asfalt. Ook worden de stoepen opnieuw bestraat. Dus om met Soef de Haas te spreken.
3: Soef, halt! Deze weg is afgesloten. Jullie moeten omlopen.
1: Of omrijden natuurlijk. Verslaggever Gwen Ouwehand ging vanmorgen even langs de opgebroken Ypenburgse Boslaan.
4: Ja, de rood-witte borden die vliegen je eigenlijk om de oren. Op een ander groot bord geeft dan weer aan dat je de omleidingen moet volgen. Ik voorzie hier eigenlijk helemaal geen problemen hier op het moment. Ik heb het idee dat veel mensen wel op de hoogte zijn van het feit dat die weg dus is afgesloten. Het loopt wel lekker door hier. De auto's die kunnen gewoon doorrijden. De fietsers die fietsen er gewoon langs. Het is allemaal goed geregeld hier zo te zien.
1: Als volgende week de schoolvakantie voorbij is, dan wordt het mogelijk wel drukker op en rond de Boslaan. Het verkeer kan de komende weken omrijden via de A4. Het scheelde niet veel of de oudste jazzclub van Nederland bestond niet meer. Na tientallen jaren stopte de voorzitter en ook het bestuur ging weg. Niemand leek het over te willen nemen, maar dat kon de 90-jarige Ronnie Wolf niet laten gebeuren. En hij is nu de nieuwe voorzitter van de Haagse Jazzclub.
5: De Haagse Jazzclub is ook een sociaal gebeuren. Dat mensen bij elkaar komen, met elkaar gezellig praten, het is een uitje. En muziek is toch het element dat mensen helpt om over problemen heen te komen. En bij ons wordt ook gedanst, dus heel goed voor je lichaam, ook voor je hersens. En jazzmuziek is daar eigenlijk een hele goede remedie voor.
1: Het weer, het is droog en zonnig en met een graad of 23 is het vandaag in de Haagse regio het warmst van het hele land. Ook morgen zonnig en een graad of 20. Later deze week ook een aantal plensbuien. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Van de Binkhorst tot Kijkduin en alles ertussen. 100% Haag.
1: Den Haag FM.
0: Van de Binkhorst tot Kijkduin en alles ertussen.

0: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Een deel van Manenstein in Den Haag is tijdelijk afgesloten. In het natuur- en recreatiegebied zijn bomen omgevallen door de lange droogte en te lage waterstand. Het is nu niet veilig wandelen of fietsen in Manenstein, zegt de gemeente. De gemeente heeft onlangs bij de Scheveningse bosjes twee bruggen geplaatst voor eekhoorntjes. Zo'n 15 jaar geleden was er flinke ophef om een soortgelijke brug van meer dan 150.000 euro. Deze keer gaat het om minder geld, iets meer dan 30.000 euro. Maar of het geld goed is geïnvesteerd, blijft natuurlijk de vraag. Er is opnieuw forse kritiek op de eekhoornbruggetjes. Onder meer van Hart voor Den Haag.
1: Eekhoorns zijn heel territoriaal, dus dat betekent dat zij vaak in hun eigen boom in de omgeving blijven. Dus de vraag is even, welk nut heeft dit? En waarom, dat als we zoveel geld tekort komen in deze gemeente, en dat weten we helaas inmiddels, waarom is dat dan iets waar we heel veel geld aan uitgeven? We weten dus niet of die gebruikt gaat worden en hoe vaak en of het zin heeft.
0: Raadslid Koen Bom van Hart voor Den Haag was dat. De Ypenburgse Boslaan, een doorgaande weg in de wijk Ypenburg, is vanaf vandaag 2 maanden dicht. De laan zelf en het fietspad krijgen allebei nieuw asfalt. Ook worden de stoepen opnieuw bestraat. Dus om met Soef de Haas te spreken.
2: Soef, halt! Deze weg is afgesloten. Jullie moeten omlopen.
0: Of omrijden natuurlijk. Verslaggever Gwen Ouwehand ging vanmorgen even langs de opgebroken Ypenburgse Boslaan.
3: Ja, de rood-witte borden die vliegen je eigenlijk om de oren. Een ander groot bord geeft dan weer aan dat je de omleidingen moet volgen. Ik voorzie eigenlijk helemaal geen problemen hier op het moment. Ik heb het idee dat veel mensen wel op de hoogte zijn van het feit dat die weg dus is afgesloten. Het loopt wel lekker door hier. De auto's die kunnen gewoon doorrijden. De fietsers die fietsen er gewoon langs. Het is allemaal goed geregeld hier zo te zien.
0: Als volgende week de schoolvakantie voorbij is, dan wordt het mogelijk wel drukker op en rond de Boslaan. Het verkeer kan de komende weken omrijden via de A4. Het scheelde niet veel of de oudste jazzclub van Nederland bestond niet meer. Na tientallen jaren stopte de voorzitter en ook het bestuur ging weg. Niemand leek het over te willen nemen, maar dat kon de 90-jarige Ronnie Wolf niet laten gebeuren. En hij is nu de nieuwe voorzitter van de Haagse Jazzclub.
4: De Haagse Jazzclub is ook een sociaal gebeuren. Hè? Dat mensen bij elkaar komen, met elkaar gezellig praten, het is een uitje. En muziek is toch een element dat mensen helpt om over problemen heen te komen. En bij ons wordt ook gedanst, dus heel goed voor je lichaam, ook voor je hersens. En jazzmuziek is daar eigenlijk een hele goede remedie voor.
0: Het weer, het is droog en zonnig en met een graad of 23 is het vandaag in de Haagse regio het warmst van het hele land. Ook morgen zonnig en een graad of 20, later deze week ook een aantal plensbuien. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Voetjes in het zand, radio aan. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Muziek uit je eigen stad hoor je op Den Haag FM. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Een deel van Manenstein in Den Haag is tijdelijk afgesloten. In het natuur- en recreatiegebied zijn bomen omgevallen door de lange droogte en te lage waterstand. Het is nu niet veilig wandelen of fietsen in Manenstein, zegt de gemeente. De gemeente heeft onlangs bij de Scheveningse bosjes twee bruggen geplaatst voor eekhoorntjes. Zo'n 15 jaar geleden was er flinke ophef om een soortgelijke brug van meer dan 150.000 euro. Deze keer gaat het om minder geld, iets meer dan 30.000 euro. Maar of het geld goed is geïnvesteerd, blijft natuurlijk de vraag. Er is opnieuw forse kritiek op de eekhoornbruggetjes. Onder meer van Hart voor Den Haag.
1: Eekhoorns zijn heel territoriaal, dus dat betekent dat zij vaak in hun eigen boom in de omgeving blijven. Dus de vraag is even, welk nut heeft dit? En waarom, dat als we zoveel geld tekort komen in deze gemeente, en dat weten we helaas inmiddels, waarom is dat dan iets waar we heel veel geld aan uitgeven? We weten dus niet of die gebruikt gaat worden en hoe vaak en of het zin heeft.
0: Raadslid Koen Bom van Hart voor Den Haag was dat. De Ypenburgse Boslaan, een doorgaande weg in de wijk Ypenburg, is vanaf vandaag 2 maanden dicht. De laan zelf en het fietspad krijgen allebei nieuw asfalt. Ook worden de stoepen opnieuw bestraat. Dus om met Soef de Haas te spreken.
2: Soef, halt! Deze weg is afgesloten. Jullie moeten omlopen.
0: Of omrijden natuurlijk. Verslaggever Gwen Ouwehand ging vanmorgen even langs de opgebroken Ypenburgse Boslaan.
3: Ja, de rood-witte borden die vliegen je eigenlijk om de oren. Een ander groot bord geeft dan weer aan dat je de omleidingen moet volgen. Ik voorzie eigenlijk helemaal geen problemen hier op het moment. Ik heb het idee dat veel mensen wel op de hoogte zijn van het feit dat die weg dus is afgesloten. Loopt wel lekker door hier. De auto's die kunnen gewoon doorrijden. De fietsers die fietsen er gewoon langs. Het is allemaal goed geregeld hier zo te zien.
0: Als volgende week de schoolvakantie voorbij is, dan wordt het mogelijk wel drukker op en rond de Boslaan. Het verkeer kan de komende weken omrijden via de A4. Het scheelde niet veel of de oudste jazzclub van Nederland bestond niet meer. Na tientallen jaren stopte de voorzitter en ook het bestuur ging weg. Niemand leek het over te willen nemen, maar dat kon de 90-jarige Ronnie Wolf niet laten gebeuren. En hij is nu de nieuwe voorzitter van de Haagse Jazzclub.
4: De Haagse Jazzclub is ook een sociaal gebeuren. Hè? Waar mensen bij elkaar komen, met elkaar gezellig praten, het is een uitje. En muziek is toch een element dat mensen helpt om over problemen heen te komen. En bij ons wordt ook gedanst, dus heel goed voor je lichaam, ook voor je hersens. En jazzmuziek is daar eigenlijk een hele goede remedie voor.
0: Het weer, het is droog en zonnig en met een graad of 23 is het vandaag in de Haagse regio het warmst van het hele land. Ook morgen zonnig en een graad of 20 later deze week ook een aantal plensbuien. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het overzicht van het nieuws. Vrijwel de hele oppositie is kritisch over een geplande versoepeling van de handhaving op verhuurders die de wet overtreden. Volgens wethouder Kavis Partiman van Volkshuisvesting wil de gemeente minder boetes uitdelen en meer waarschuwen. Daarnaast wil hij de regels voor particuliere verhuurders herzien om te kijken wat versoepeld of geschrapt kan worden. Partiman zei dat in een interview met het AD. Het aantal partijen in de Haagse gemeenteraad is nu bang dat de positie van huurders door zo'n maatregel verslechterd. Burgemeente Wassenaar en de zogenoemde Beheersstichting staan vandaag tegenover elkaar in de rechtbank in Den Haag over de toekomst van renbaan Duindicht. Voorstanders van het reddingsplan willen dat de paardenrenbaan in ere wordt hersteld. Maar de gemeente Wassenaar heeft het voorkeursrecht op de grond. Dat houdt in dat als de eigenaren de grond willen verkopen, de gemeente als eerste het recht heeft die te kopen. En dan kan dat bepalen wat er op de Duindichtlocatie wel of niet gebouwd gaat worden. Vandaag dient dus de rechtszaak over het voortbestaan van renbaan Duindicht. Het weer dan nog, veel zon en droog, maximaal rond 25 graden. Morgen nog wat warmer, richting 27 graden. Het wordt dan wel wat benauwd en er is een kleine kans op een regen- of onweersbui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner?
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
12: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Living for Kensington.
1: De Ochtendshow met Sanji.
0: En een hele goede morgen. En wat leuk dat jij weer luistert naar De Ochtendshow met Sanji. Het is momenteel 13 minuten over 7, dinsdagochtend. En ja, voor de meeste mensen is de vakantie echt voorbij. Dit is weer de eerste werkweek, schoolweek, whatever. Maar in ieder geval één ding is zeker. Die wekker gaat weer verdomd vroeg af. Maar niet getreurd, want om nou lekker wakker te worden en niet gelijk zagrijnig te worden, heb ik de lekkerste nummers wel klaarstaan vandaag. En ik heb wat leuke gasten die ook voorbij gaan komen. Nou, daarover straks natuurlijk meer. Maar wat ik zo meteen ga doen, want jij kan vandaag namelijk een verzoekje aanvragen. Heb je zoiets van, oh, dit is echt mijn wake-up song? Laat het dan even weten. 070-307-8899. En wie weet, speelt dan zometeen jouw wake-up song door de speakers en word jij heerlijk wakker en heb jij genoeg energie om deze dinsdag weer lekker te overleven. Ik heb zometeen Haagse muziek tot het schip gaat van Venster. Maar eerst, Push the Feeling On van Nightcrawlers.

venster tot het schip vergaat. En daarvoor die Push the Feeling van Nightcrawlers. Hier in de ochtendshow met Sandy op Den Haag FM. Het is alweer dinsdagochtend. Het is momenteel 7:50. Dus lekker aan de vroege kant. Al heb ik eerlijk gezegd gezien dat al heel veel mensen op zijn. En dat komt natuurlijk omdat het normale, even tussen aanhalingstekens, het normale leven gaat echt weer van start. De meeste mensen zijn weer terug van vakantie. Werk roept weer, school roept weer. Dus we gaan weer lekker aan de bak. Nou, ik hoop dat jij er veel zin in hebt en dat je lekker hebt kunnen uitrusten, mocht je vakantie hebben gehad. Er zijn natuurlijk ook wel wat mensen die het misschien net wat slimmer aanpakken. Of omdat ze misschien niet gebonden zijn aan vakanties. Want ik heb ook om mij heen aardig wat mensen horen praten over dat zij nu pas lekker op vakantie gaan. Heerlijk. Nou, heel eerlijk, als ik zelf mag kiezen tussen op vakantie gaan in de zomer of op vakantie gaan buiten het hoogseizoen, dan kies ik er toch echt voor om niet in het hoogseizoen op vakantie te gaan. En dat is misschien echt omdat jij kan jezelf hier vast in herkennen. Als je dan op vakantie bent, dan wil je eigenlijk zoveel mogelijk jezelf echt voelen als een local. Dus je wilt jezelf dan helemaal voelen alsof je van daar vandaan komt. En je wilt niet worden gezien als, oh, een toerist. Ja, ik weet niet, ik heb altijd dat gevoel heel erg. En ik vraag me af waar dat dan precies vandaan komt. En of iemand dat herkent. Laat het me vooral even weten. En waar ik ook nog steeds natuurlijk op zoek ben, is gewoon naar een leuk verzoekje. Heb jij nou het nummertje wat jij heel graag wilt horen deze ochtend? Laat het dan weten. 070-307-8899. We gaan eerst een klein beetje terug in de tijd. Ik heb een nummer van Christina Aguilera voor jullie klaarstaan. Featuring Missy Elliott, Car Wash. En daarna hoor je gewoon een nummertje van vorig jaar. Dus die is niet zo oud. Dat is Benson Boone met Sorry I'm Here for Somebody Else.

0: Sorry, I'm Here for Somebody Else, Benson Boone.
1: Haagse headlines.
0: Goedemorgen, het is 19:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Op Wereld Suïcide Preventiedag, donderdag 10 september... wordt in Kijkduin de Walk into the Light gehouden. Deelnemers wandelen vanaf 6 uur 's ochtends vanuit het donker naar het licht van de opkomende zon. De tocht door de duinen en over het strand is bedoeld om te herdenken, steun te bieden en het gesprek over suïcidepreventie op gang te brengen. Deelname is gratis. Ruim 1200 mensen kwamen zondag bijeen voor de Run for Ukraine bij Haag Atletiek. Meer dan 1000 van hen liepen, wandelen of rolden door de Westtuinpark om stil te staan bij de oorlog en de slachtoffers in Oekraïne. De herdenkingsloop vond plaats op de Oekraïnse Onafhankelijkheidsdag en werd geopend door de Oekraïnse ambassadeur Andriy Kostin. Vanaf september gaat de gemeente tientallen digitale informatieschermen langs de Haagse wegen vervangen. De schermen geven informatie over bijvoorbeeld files, ongelukken en werkzaamheden, maar veel daarvan zijn inmiddels 15 jaar oud. Van de ongeveer 65 schermen in Den Haag worden er 46 vervangen. De werkzaamheden duren tot eind oktober en vinden vooral 's avonds en 's nachts plaats om verkeershinder te beperken. En dan het weer. Vandaag veel zon en het blijft droog. Met een oostenwind wordt het ongeveer 24 graden. Prima weer dus, zolang je kapsel niet al te veel plannen had vandaag, want die kan nog wel eventjes heen en weer worden geschud.

0: gedaan. Sanji is wakker, dus jij nou ook.
1: Ja, het is natuurlijk hartstikke vroeg in de ochtend, Haagse Sjoe. Maar inderdaad, we zijn allemaal lekker wakker. En ik hoop jij natuurlijk lekker ook. Het is tijd voor...
2: Sanji's Classic.
1: En vandaag neem ik jou mee naar het jaar 2004. Nou, dit was in Den Haag best wel een heel erg bijzonder jaar. Want het jaar daarop zou Den Haag of de stad 750 jaar bestaan. Dus in 2004 waren we eigenlijk hier zoals Den Haag heel erg druk bezig... met het voorbereiden van een heel erg groot feest. Nou, en terwijl dat hier aan de gang was, was er ook wel een feestje vanuit Puerto Rico. Want er kwam een track, dus een nieuw nummer deze kant op, waar die we 100% hebben gedraaid tijdens die 750 jaar Den Haag. En dat nummer dat hier naartoe kwam, is ook een nummer dat iedereen kent. Het is een Spaanstalig nummertje, maar het refrein die zing jij zo mee. En het is natuurlijk het nummer Gasolina. Nou, als er één woord is wat iedereen wel kent, dan is het gasolina. Want gasolina, dat is gas, benzine. En ik kan wat vertellen, benzine, daarover is heel veel te zeggen de afgelopen periodes. Dus als ik het heb over gasolina, denkt iedereen gelijk, au, au, pijn in mijn portemonnee. Maar nu eventjes niet. Nee, want nu mag jij lekker opstaan, lekker gaan dansen en echt jezelf even helemaal losschudden. Want dit is de classic of the day, Daddy Yankee met gasolina. Oh, wat vind ik dit toch een lekkere track.

Bulturlest, Malay. En daarvoor hoorde je Happier van Marshmallow. Je luistert nog steeds naar de ochtendshow met Saintje hier zo op Den Haag FM. Ik heb zometeen Haagse muziek voor jou klaarstaan. En jij kan mij nog steeds een verzoekje sturen. Dat kan vandaag tot ongeveer 9:30. Dat mag je sturen naar 070-307-8899. Dus als er een track is die jij deze ochtend wil horen, vergeet dan niet te appen. Nogmaals het nummer 070-307-8899. Ik heb jullie Haagse muziek, Son Milieu met Morning. Want ja, eerlijk is eerlijk. Het is gewoon ook nog lekker morning. En wat ik vandaag dan wel heel erg grappig vind, is als ik zo achter me kijk, dan zie ik dat de stad alweer wat drukker is dan de afgelopen weken. Ik zie mensen echt op hun fiets voorbij fietsen, haasten naar werk. En dat vind ik dan zo'n leuk contrast. Want dan zie je dus een man, zie ik nu toevallig fietsen, in dan zo'n mooi pak, op een fiets. Ja, ik vind dat altijd wel, ik weet niet, het geeft een beetje zo, Mark Rutte vibes. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, dat is dus wat ik hier zie als ik opzij kijk. Ja, ik zie ook een politie op de fiets. Lekker sportief. Heerlijk. Ja, lekker fietsland hier. Scootertje ook nog erbij. En qua outfit, ja, je ziet ook heel verschillende dingen. Want het wordt vandaag toch echt wel richting de 24, 25 graden. Maar nu in de ochtend is dat nog wat fris. Dus dat zie je ook weer terug in de outfits. Sommige mensen lopen hier echt met een dikke jas aan. Andere mensen zie ik in een jurkje op een scooter voorbij gaan. Ja, het is en blijft Nederland. Alles is mogelijk.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het overzicht van het nieuws. Vrijwel de hele oppositie is kritisch over een geplande versoepeling van de handhaving op verhuurders die de wet overtreden. Volgens wethouder Kavies Partiman van Volkshuisvesting wil de gemeente minder boetes uitdelen en meer waarschuwen. Daarnaast wil hij de regels voor particuliere verhuurders herzien om te kijken wat versoepeld of geschrapt kan worden. Partiman zei dat in een interview met het AD. Een aantal partijen in de Haagse gemeenteraad is nu bang dat de positie van huurders door zo'n maatregel verslechtert. Burgemeente Wassenaar en de zogenoemde Beheersstichting staan vandaag tegenover elkaar in de rechtbank in Den Haag over de toekomst van renbaan Duindicht. Voorstanders van het reddingsplan willen dat de paardenrenbaan in ere wordt hersteld. Maar de gemeente Wassenaar heeft het voorkeursrecht op de grond. Dat houdt in dat als de eigenaren de grond willen verkopen, de gemeente als eerste het recht heeft die te kopen. En dan kan dat bepalen wat er op de Duindichtlocatie wel of niet gebouwd gaat worden. Vandaag dient dus de rechtszaak over het voortbestaan van renbaan Duindicht. Het weer dan nog, veel zon en droog, maximaal rond 25 graden. Morgen nog wat warmer, richting 27 graden. Het wordt dan wel wat benauwd en er is een kleine kans op een regen- of onweersbui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Hele goede morgen. Het is 8:05 en jij luistert naar de Ochtendshow met Sanji. Hier zo op Den Haag FM. Het tweede uurtje is al aangebroken. Het zonnetje begint echt te schijnen. Het wordt vandaag weer lekker 24, 25 graden. Ik vind dat heerlijk, een beetje zo'n 24, 25 graden. Daar kan ik zelf echt... dat is voor mij eigenlijk de ultieme temperatuur. En ik vraag me af of jij het daarmee eens bent. Want wat ik vind, als het 24, 25 graden is... dan is het niet zo warm dat je bij elke stap loopt te zuchten... en te puffen en loopt te zweten. Dus je kan gewoon normaal functioneren. Het is niet te koud, want je hebt geen jas nodig in principe... En wat ik wel fijn vind bij deze temperatuur dan... is dat het dan in de nacht wel lekker afkoelt. Dus in de nacht wordt het buiten lekker koud. En dan 's middags mag het zonnetje komen. Ja, in ieder geval, als ik het toch voor het zeggen had, jongens... oh, wat zou ik de wereld dan toch anders inrichten? Ik vraag me af hoe jij dat zou doen. Laat me dat vooral even weten. En daar ben ik dus heel erg benieuwd naar. Maar jij kan nog steeds ook een verzoekje sturen. Dat mag naar 070-307-8899. Want ik ben op zoek naar de leukste nummers om mee op te staan. En wat is voor jou nou echt een track waarvan je zegt... ja man, als ik dit nummer in de ochtend hoor, ben ik in één keer wakker. Ik ga jullie zo meteen mijn guilty pleasure laten weten. Maar eerst Lady Gaga, Pokerface. En daarna hoor je Passenger van Alex Warren. Je luistert naar De Ochtendshow met Sanji op Den Haag FM.

0: Passenger, Alex Warren.
1: De ochtendshow van Den Haag FM met Senji.
0: Je luistert nog steeds naar de ochtendshow met Senji hier op Den Haag FM. Het sfeertje zit er lekker in. En ook aankomende weekend is er weer volop dingen te beleven hier bij ons in de stad. Want van Suriname naar Indonesië, van Colombia tot Curaçao. Aanstaande zondag komen verschillende culturen muzikaal samen. Ja, maar hoe verbind je nou al die verschillende verhalen en culturen met elkaar door middel van muziek? We praten erover met Nicole van Natuurlijk Nicole. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, aanstaande zondag komt muziek vanuit verschillende culturen komt samen. Maar eigenlijk de allereerste vraag is, hoe doe je dat?
2: Nou, dat kunnen we beter aan de muzici vragen die het vertolken. Het zijn twee jonge muzici. Ondertussen spelen ze zo'n 16 jaar samen. En zij komen beide, hebben een rijke culturele achtergrond. En zij vinden elkaar in hun passie voor de muziek. En proberen dat dan ook te vertalen in hun muziek. En aangezien ze nu al zo ontzettend lang samen programma maken, hebben ze gewoon een heel prachtig, mooi, harmonieus, ingetogen programma gemaakt, waarbij Juliana zingt en Jamie haar begeleidt. En ze op die manier en tussendoor vertellen ze ook over hun eigen achtergrond, hun eigen geschiedenis. En op die manier verbinden ze de muziek die ze dan gaan zingen en spelen met hun eigen verhaal.
0: Ja, supermooi. En dat vindt dus allemaal plaats zondag bij de Kunstpost. Ja. En de middag sluit ook aan bij natuurlijk Langs Iconen van Haagse Hout.
2: Dat klopt, want we hebben dit jaar een programma rondom, erg breed is het opgezet, maar rondom Wieteke van Dort zijn we begonnen. Daarna zijn we langs Anton de Kom gegaan en nu zijn we bij Mohammed Hatta. En dit zijn alle drie figuren, personen die een band hebben met Haagse Hout, dus vandaar ook Langs Iconen van Haagse Hout. Ze hebben er gewoond, gewerkt of gestudeerd in het geval van Mohammed. En daarom hebben ze hier hun sporen nagelaten, zijn ze hier geweest. En vandaar dat ook natuurlijk de cultuur van Suriname en Indonesië in het programma van Jamie en Juliana, wat ons betreft, de aanleiding is om hun uit te nodigen om het dat ze het niet meer alleen met verhaal en met voordrachten en wandelingen deze personen tot leven brengen, maar ook door de muziek waar ze zich ook bij in thuis zouden kunnen voelen.
0: Ja, want denk je ook dat bijvoorbeeld muziek soms iets kan overbrengen wat woorden niet kunnen? Waarvan je denkt van ja, met muziek kun je wel een bepaald gevoel overbrengen en waarvoor woorden eigenlijk toch dan tekortschieten?
2: Nou, zeer zeker, natuurlijk. Vooral alle emoties die er bij het verleden aan te pas komen, die zijn veel meer in muziek te vatten dan dat je enig woord daar of enige zin of uitleg daar goed aan zou doen. En ik denk dat die emotie veel makkelijker, beter overkomt met muziek.
0: Ja, dat vind ik zelf ook hoor, altijd. De Kunstpost wil natuurlijk cultuur ook heel laagdrempelig maken. Denk je dat dat op deze manier ook lukt? Als je zelf ook kijkt naar de resultaten wat je al hebt kunnen zien?
2: Ja, zeer zeker. Ik moet zeggen dat er een breed publiek is die ons weet te vinden. Gelukkig ook maar. Ja, het is natuurlijk ook wel een mooi programma, zeker wat we nu aanstaande zondag bieden. We hebben altijd muziek op zondag, één keer in de maand. Maar dit is een uniek programma, want dit is dan ook nog eens Jamie die voor het laatst deze optreedt met Juliana, tenminste voorlopig, omdat hij gaat emigreren naar Italië. Dus het is een unieke kans om Cintiera, om Jamie en Juliana nog een keer te zien en te horen. En natuurlijk blijven we het vervolgen, hè, muziek op zondag, voor zolang het kan. Want Kunstpost zal aan het eind van het jaar helaas de locatie moeten verlaten. En dan moeten we kijken waar wij misschien net als Jamie en Juliana Cintiera rond zullen zwerven.
0: Ja.
2: Dat hopen we natuurlijk niet hoor. Het zal vast hopelijk. Oh ja, we hopen dat het goed komt, maar voorlopig.
0: Ik wil net zeggen, de locatie.
2: Ja, nou, ja, precies.
0: Ja, nou, laten we hopen dat het inderdaad goed komt. Maar voor nu kunnen we in ieder geval sowieso zeker nog genieten. Zondag is iedereen vanaf 2:30 welkom, want het programma begint om 3:00.
2: Klopt, inderdaad. Maar geef je wel even op. Want er is een beperkte ruimte in de zaal. En ik heb nu nog ruim 10, 15 plekken. Maar die, als die vol zijn, ja, dan is de zaal ook echt vol. En dan, dat zou jammer zijn als je je niet opgeeft en voor een dichte deur zou komen staan.
0: Ja, precies. Nou, dankjewel Nicole van Natuurlijk Nicole.
2: Dus ze moet zich wel even opgeven via mijn telefoonnummer of via de website van Kunstpost. Dat is info@kunstpost.nl.
0: Ja, ik denk dat inderdaad de mail het makkelijkste is om lekker naartoe te mailen.
2: Oké. Okay.
0: Yes? Oké, okay. Nou, succes aan zondag. Hoi, hoi.
2: Ja hoor, dankjewel. Dag.

0: ga die fles maar op zijn kant, hoor.
1: Limoncello van De Kraaien. Dit is hun nieuwste single. En echt wel een zomerse hit, hoor, als je het mij vraagt. En we gaan even inzoomen op het Valkenbosch Cultuurplein. Want misschien loop je er wel eens langs, maar heb je geen idee wat er allemaal te beleven is. Het is een plek in de buurt waar cultuur, creativiteit en ontmoeting samenkomen. En waar van alles en nog wat wordt georganiseerd. Maar ja, we gaan erover in gesprek met Rob van het Valkenbosch Cultuurplein. Want hij kon ons natuurlijk veel beter vertellen wat het allemaal is. Maar allereerst, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, zo, hoe is het op deze dinsdagochtend alweer?
2: Vroeg.
1: Ja, vroeg, hè? Ja. Dat geloof ik graag. Het is een beetje ook het einde van de zomervakantie. Dus wat ik zelf dan hartstikke leuk vind, is dat als ik nu dan opzij kijk, zie ik mensen allemaal weer druk richting het werk gaan. Nou, de afgelopen weken was het rond dit tijdstip nog echt wel stil op straat.
2: Ik kan me voorstellen.
1: Ja, en nou, over vakantie gesproken, dat alles weer lekker op gang komt. Het Valkenbosch Cultuurplein. Wat is het precies?
2: Ik vertegenwoordig de werkgroep Valkenbosch Cultuurplein. Wij zijn 3 jaar geleden gestart omdat het Valkenbosplein op zich had veel winkels met bloemenwinkels, supermarkt. En dat is allemaal weg, dus het verloedert een beetje.
1: En ja.
2: Gelukkig hebben we sinds een paar jaar nu een restaurant, Buza. En dat betekent dat er een terras is en dat er in ieder geval wat meer leven is. En dat, zowel overdag als 's avonds. Maar het is een heel mooi plein. Het verbindt ook 4 wijken. Het is Duinoord, Regentessenkwartier, Valkenboskwartier en Bomenbuurt. En Lanvermeerdervoort is natuurlijk een splijtswam.
1: Ja.
2: Gaat er dwars doorheen.
1: Ja.
2: Dus dat is voor heel veel mensen vaak toch hey, wat raar, Valkenbosplein.
3: Aan beide zijden van Lanvermeerdervoort
2: is Valkenbosplein. Dan heb je nog natuurlijk het drukke verkeer van de Valkenboslaan, Van de Beeklaan, Grote Ginnenlaan, we hebben de Ieplaan, we hebben de Tonzenlaan. Het is in ieder geval een heel druk kruispunt, maar ook een heel mooi plein met, waar eigenlijk veel meer zou moeten gebeuren, wat vroeger ook gebeurde. De Dutch Swing College is daar in 1945 op 5 mei opgericht, waar Neem Gesmied heeft er gewoond. Er zijn nog meer restaurants en er is een jazzcafé. Er is zoveel te doen. En dat willen wij graag laten zien.
1: Ja.
2: We willen de mensen verbinden. Daarnaast is er heel veel historie. We hebben heel veel mooie gebouwen in de buurt.
1: Zo, ja, zeker. Ja.
2: Zoveel verschillende culturen.
1: Ja.
2: En dat, om dat samen te brengen, om mensen kijk eens omhoog, kijk eens hoe mooi je wijk is, hoe mooi je straat is. Dat beleving, dat willen wij graag terugbrengen in allerlei activiteiten. En maar bij ons is ook een soort meet and greet. Kom dan gewoon op het plein. Ga eens met elkaar praten. Kom met elkaar in contact. En er is meer dan alleen maar wonen.
1: Precies, ja. Want in principe iedereen die in Den Haag woont, die kent het Valkenbosplein. Ik kan me niet voorstellen dat iemand zegt, nou, dat ken ik niet.
2: Nee, het is altijd een ontmoetingspunt geweest. Van met uitgaan vooral. Omdat je daar zeg maar naar de Valkenboslaan kan.
1: Je kan alle kanten op vanaf
2: daar. Je kan de Laan Vermeerde, je kan de Tonzenlaan op. Dus
1: het is ook inderdaad een heel mooi.
2: Zeg maar naar de Valkenboslaan kan.
1: Je kan alle kanten op vanaf daar.
2: Je kan de Laan Vermeerde, je kan de Tonzenlaan op. Dus
1: ja, het is ook inderdaad een heel mooi stuk. Wat je ook zegt, je hebt ook

0: je dammen schaken, je kan praten met elkaar. En we hebben af en toe workshops en we hebben lezingen. En nou, op die manier proberen wij de mensen in contact te brengen. En ook te ontdekken wat er allemaal aan mooie mensen zijn. En initiatieven die er zijn. En zo hebben we dus nu op donderdagavond de zomeravondconcerten. Maar ook zomeravondwandelingen. Aanstaande donderdag gaan we de Regentessenkwartier in. Want dat is ook een van de wijken natuurlijk. En laten we zien wat daar allemaal voor moois te vinden is.
1: Ja.
0: En daar hebben we nu al meer dan 30 deelnemers voor. Terwijl eigenlijk maximum 20 is, maar iedereen is enthousiast. En dus dat is iets wat leuk is. We hebben zondag shoelwedstrijden. Dus dan kan je kijken wie het hoogste scores gaat doen. We hebben volgende week donderdag komen studenten van het Haagse Conservatorium van 7 tot 7:30 spelen. En daarnaast hebben we nog een groep uit de buurt. Mensen die ook weer komen optreden. Dus dan hebben we van 7 tot 8 uur van muziek op het Valkenbosplein.
1: Er gebeurt echt veel daar.
0: En nou, we hebben een kunstproject. Dat betekent dat wij iedereen vragen van: je straat is zo mooi, kijk eens omhoog. En ga eens fotograferen of ga eens tekenen of ga eens schilderen. Wat jij mooi vindt in jouw buurt, in jouw wijk.
1: Ja.
0: En dat gaat ingeleverd, of dat kan ingeleverd worden in oktober. En dan wordt het in november en december allemaal opgehangen, tentoongesteld in de bibliotheek in de Wijmerstraat. En dan in januari hebben we een afsluitende bijeenkomst waarin de beste kunstwerken eigenlijk worden getoond. En daar zal ook wat prijzen worden uitgereikt voor. Dat is muziek. En dat is om samenwerken met het Kunstmuseum. En dat is wel heel bijzonder.
1: Ik wou net zeggen, heel bijzonder en ook super actief. Er is dus echt van alles en nog wat te doen. Dus of je nou wat actievere activiteiten leuk vindt om te gaan wandelen, of dat je denkt van nee, laat mij maar lekker mijn hersens kraken en ik wil schaken. Dat kan dus eigenlijk allemaal daar. Ja. Zien jullie ook dat er veel nieuwe mensen komen? Of is het vooral al best wel een vaste groep?
0: Nou, we hebben best wel een vaste groep. Maar daarnaast hebben we steeds weer nieuwe mensen. Die activiteiten, als je elke keer weer een andere activiteit, dat trekt ook weer andere mensen. En mensen geven het ook door. We hebben met onze nieuwsbrief toch een bereik van bijna 600-700 mensen.
1: Ja.
0: Dat is toch wel heel
1: netjes
0: bijzonder.
1: Ja.
0: En nou ja, we proberen het. En we hopen dat we ook wat meer vrijwilligers krijgen. En mensen meer betrokken.
1: Ja.
0: Er komen dus steeds meer mensen ook van andere landen die wonen.
1: Ja.
0: Die denken, wat is hier godsnaam aan de hand? En die zullen niet zo gauw zich betrokken voelen. En ook huurders zijn minder betrokken dan bewoners zelf, eigenaren. Dus dat proberen we op de een of andere manier met activiteiten te doen.
1: Ja, en als je zelf kijkt naar alles wat daar gebeurt, waar gaat dan je hart echt sneller van kloppen? Dat je denkt van ja, dit is voor mij wel echt een van de leukste dingen die daar plaatsvindt.
0: Nou, vooral het feit dat je altijd maar weer moet afwachten of er mensen komen.
1: Ja.
0: Dat weet je nooit van tevoren. Men schrijft in principe niet in, maar je komt gewoon.
1: Ja.
0: We zijn gestart met kerst op het Valkenbosplein. Met een grote activiteit met muziek. En dat was een groot succes. De eerste keer zo'n 600 mensen. Dus dat is
1: heel netjes,
0: best wel goed. We hebben op Koningsdag hebben we nu allemaal activiteiten. Voor de kinderen, maar dan niet om te verkopen, maar om Oud-Hollandse spelen, Nieuw-Hollandse spelen met muziek te doen. En we hebben bevrijdingsdag de bevrijdingslunch op het plein. En dat is ook bijna 100 mensen. Dus dat is wel allemaal, zeg maar, bijzondere activiteiten.
1: Ja, bijzondere evenementen zo door het jaar heen. Als er mensen zijn die nu luisteren en denken van, oh, ik vind het interessant, ik wil een keertje komen kijken. Kunnen ze gewoon langs wandelen of moeten ze zich misschien ergens aanmelden?
0: Nou, we hebben een website, valkenboscultuurplein.nl. Daar staat het programma op en daar staat ook wat er allemaal gebeurt. En daar kan je ook inschrijven voor de nieuwsbrief. En dan blijf je op de hoogte. Elke maand komt er een nieuwsbrief uit. En dan blijf je op de hoogte van de activiteiten.
1: Nou, superbelangrijk. Dankjewel, Rob van het Valkenbos Cultuurplein. En ik vind het echt super wat daar allemaal plaatsvindt.
0: Oké, dankjewel.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 7:07 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Op Wereld Suïcidiepreventiedag, donderdag 10 september... wordt in Kijkduin de Walk into the Light gehouden. Deelnemers wandelen vanaf 6:00 vanuit het donker naar het licht van de opkomende zon. De tocht door de duinen en over het strand is bedoeld om te herdenken, steun te bieden en het gesprek over suïcidepreventie op gang te brengen. Deelname is gratis. Ruim 1200 mensen kwamen zondag bijeen voor de Run for Ukraine bij Haag Atletiek. Meer dan 1000 van hen liepen, wandelden of rolden door de Westduinpark om stil te staan bij de oorlog en de slachtoffers in Oekraïne. De herdenkingsloop vond plaats op de Oekraïnse onafhankelijkheidsdag en werd geopend door de Oekraïnse ambassadeur Andriy Kostin. Vanaf september gaat de gemeente tientallen digitale informatieschermen langs de Haagse wegen vervangen. De schermen geven informatie over bijvoorbeeld files, ongelukken en werkzaamheden. Maar veel daarvan zijn inmiddels 15 jaar oud. Met de ongeveer 65 schermen in Den Haag worden er 46 vervangen. De werkzaamheden duren tot eind oktober en vinden vooral 's avonds en 's nachts plaats om verkeershinder te beperken. En dan het weer. Vandaag veel zon en het blijft droog. Met een oostenwind wordt het ongeveer 24 graden. Prima weer dus. Zorg ervoor dat je haar wel vast zit, want het kan nog wel eventjes gaan waaien.
0: Het

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Begin je ochtend vrolijk en energiek. Met de ochtendshow op Den Haag FM. Met Senshi.
1: Het is inmiddels 9:15. En dat betekent dat wij ons helemaal klaarmaken voor de...
0: Plaat van de week.
1: En deze week is er een plaat genomineerd. Wat ook weer echt typisch past bij het moment waarin we zitten. Want voor sommigen is de zomervakantie nu echt voorbij. En sommigen zitten nu in hun laatste weekje. En als de zomervakantie op zijn einde komt, dat betekent dat maar één ding. Dat betekent dat de wekker weer afgaat in de ochtend. Dat betekent dat je weer broodjes gaat lopen smeren voor je broodtrommel. Uitslapen, ja, in het weekend. Maar de rest van de week, nee hoor. Jij mag lekker vroeg je bedje uit. Want work, work, work. En daar past maar één track bij. En dat is natuurlijk het nummer Work van Rihanna featuring Drake. Ik wens jou, als dit jouw eerste werkweek weer is, natuurlijk heel erg veel succes. Mocht dit jouw eerste week zijn weer op school, dan ook natuurlijk succes. Heb jij nog een klein weekje vrij en begin je volgende week pas? Geniet ervan. En dit is dan alvast om jou een klein beetje voor te bereiden. Work, Rihanna featuring Drake, de plaat van de week.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner?
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het overzicht van het nieuws. Vrijwel de hele oppositie is kritisch over een geplande versoepeling van de handhaving op verhuurders die de wet overtreden. Volgens wethouder Kavis Partiman van Volkshuisvesting wil de gemeente minder boetes uitdelen en meer waarschuwen. Daarnaast wil hij de regels voor particuliere verhuurders herzien om te kijken wat versoepeld of geschrapt kan worden. Partiman zei dat in een interview met het AD. Een aantal partijen in de Haagse gemeenteraad is nu bang dat de positie van huurders door zo'n maatregel verslechtert. Burgemeente Wassenaar en de zogenoemde Beheersstichting staan vandaag tegenover elkaar in de rechtbank in Den Haag over de toekomst van renbaan Duindicht. Voorstanders van het reddingsplan willen dat de paardenrenbaan in ere wordt hersteld. Maar de gemeente Wassenaar heeft het voorkeursrecht op de grond. Dat houdt in dat als de eigenaren de grond willen verkopen, de gemeente als eerste het recht heeft die te kopen. En dan kan dat bepalen wat er op de Duindichtlocatie wel of niet gebouwd gaat worden. Vandaag dient dus de rechtszaak over het voortbestaan van renbaan Duindicht. Het weer dan nog, veel zon en droog, maximaal rond 25 graden. Morgen nog wat warmer, richting 27 graden. Het wordt dan wel wat benauwd en er is een kleine kans op een regen- of onweersbui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner?
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: Ochtendshow met Angie.
1: Een hele goede morgen. Het is 9:05. Je luistert naar het laatste uurtje van de Ochtendshow. En in dit laatste uurtje heb ik iets leuks hoor. Want zometeen ga ik in gesprek met Can I Dream. Want er komt een heel erg leuk jongerenfestival aan. Nou, wil jij weten wat dat precies is? Dan moet je sowieso blijven luisteren. En later heb ik ook nog de Haagse Spotlight. En deze week staat er een bandje in de Haagse Spotlight. Namelijk de Sound Babies. En ben jij nog op zoek naar een bandje, dan kan je bij hun auditie doen. Maar daarover straks meer. Eerst hoor je I Just Might van Bruno Mars.

0: Billy Billy Bam.
1: Billy Billy Bam. Ja, ik vind het gewoon echt een heel erg leuk nummertje hoor. Zo in de ochtend. Ik ben gelijk helemaal wakker. En waar ik ook wakker van word, is natuurlijk leuke evenementen. En aankomend weekend is het jaarlijkse jongerenfestival van Can I Dream. Waarbij jongeren met elkaar kunnen samenkomen. En ja, Can I Dream, kan ik dromen? Ja, het zegt eigenlijk al heel veel. Maar voordat ik er zelf van alles en nog wat over ga vertellen, heb ik hier zo Sherwin bij mij in de uitzending. Goedemorgen, Sherwin.
2: Hi, goedemorgen, Sanji.
1: Hi, goedemorgen. Ja, Sherwin, jij bent natuurlijk van Can I Dream, maar jij kan natuurlijk veel beter erover vertellen. Want aankomend weekend is weer het jaarlijkse jongerenfestival.
2: Yes, dat klopt. Aankomend weekend hebben we eindelijk weer ons Can I Dream Festival in Delft. En ja, we zijn super druk met de voorbereidingen en de promoties. Voor degenen die ons volgen, die zien sowieso dingen voorbij komen. En ja, we hebben er echt heel veel zin in.
1: Ja, dat geloof ik graag. Het is natuurlijk ook misschien een beetje als afsluiting van de zomervakantie.
2: Ja, dat klopt. Het is onze afsluiten van de zomervakantie, opening van het nieuwe seizoen. Het is eigenlijk een beetje het moment waarbij iedereen weer terug is van vakantie, waarbij we iedereen weer een beetje klaarstomen om naar school te gaan of weer aan het werk te gaan. En dat we even een moment hebben om samen te komen, om even het nieuwe jaar gewoon mooi te openen, zeg maar.
1: Precies, om gewoon even helemaal ready te zijn om weer back to school, back to work, whatever je allemaal doet.
2: Ja.
1: Can I Dream staat natuurlijk voor Kan Ik Dromen, voor de die nog geen Engels heeft gehad. Is dat ook op jullie festival terug te zien, als je kijkt naar welke elementen daar voorbij komen?
2: Ja, zeker. Kijk, wat wij willen is dat we ten eerste podium geven aan jongeren. Jongeren die eigenlijk het hele jaar of tijden bezig zijn geweest bij ons. We hebben verschillende projecten waar ze aan hun talenten kunnen werken. Op die manier geven we de jongeren echt een podium om te laten zien wat ze hebben gedaan. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om met ons in gesprek te gaan. We hebben een plek waar wij zelf staan. Stel je voor dat ze vragen hebben van ja, hoe kan ik mijn eigen talent ontwikkelen? Want ik zie hier jongeren optreden. Hoe kan ik daar staan? Kunnen ze met ons in gesprek gaan? Kunnen ze zich aanmelden voor trajecten? Daarnaast hebben we ook onze partners uitgenodigd die ook aanwezig zijn, met wie de jongeren ook in gesprek kunnen gaan. Dus ja, er is van alles aanwezig. En daarnaast hebben we ook gewoon heel veel entertainment daar, waar ze zich kunnen plezieren, zeg maar.
1: Ja, dus eigenlijk voor ieder wat wils, als ik het zo hoor. Want je zegt net, voor jou als jongeren zelf denken van oh, ik wil graag optreden, dan kunnen ze dat ook daar gelijk vragen. Want het is voor mijn gevoel, ik weet niet of jij daarmee eens bent, wel een soort garage dat je ziet van heel veel jongeren hebben zoiets van oh ja, ik wil muziek maken, ik wil lekker actief bezig zijn op het podium. Herken je dat?
2: Ja, zeker, zeker. En ik denk dat dat ook komt door zeg maar social media en alle artiesten die op dit moment bekend zijn. Waar ze naar opkijken natuurlijk. Dus zij hebben ook zoiets van, ja, dat wil ik ook. En ik moedig dat alleen maar aan. Ik heb zoiets van, weet je, als jij talent hebt en je wilt dat ontwikkelen, kom maar langs. We hebben een open mic. Je moet wel op tijd zijn, want die is heel snel vol. Weet je, we hebben niet heel veel tijd. Dus mocht je nu luisteren en zoiets hebben van ja, ik wil graag mijn talent ontwikkelen, ik wil graag gezien worden, kan dat ook op Can I Dream Festival.
1: Oh, wat leuk. Ik wou zeggen, neem die, moet je USB-stick meenemen? Of is het heel erg oudbollig wat ik nu zeg?
2: Nee. Je kan je USB-stick meenemen, je kan zelfs je telefoon meenemen. Het maakt niet uit. Als je maar en stel je voor dat je geen beat hebt of geen muziek hebt, dan kunnen we dat ook voor je afspelen. Dus,
1: dus je kan gewoon alsnog daar lekker je sound laten horen.
2: Ja.
1: Daarnaast is natuurlijk ook een programma van artiesten die al geboekt zijn. Want wie komen er bijvoorbeeld op?
2: We hebben een programma van verschillende artiesten die vanuit zowel Den Haag, Rotterdam als Delft komen. Daarnaast hebben we Devo, die komt uit Rotterdam. Delisa, BF, dat is onze eigen superster die bij ons werkt, maar ook echt goed bezig is met zijn muziek. We hebben L.A. Santana, die is waarschijnlijk wel een bekende van jullie hier zo. En we hebben ook nog een aantal DJ's. DJ Michelito, J Black en Night Vision. We hebben verschillende mensen.
1: We hebben verschillende mensen inderdaad. Ja, en je zegt net van ja, we hebben Benja ook. Nou, en over de duivel gesproken, je moet hier ernaast pakken. Hij komt hier gewoon naar binnen gewandeld.
3: Nee, I'm here. Made it.
1: Ja, we love that.
3: Yes.
1: Dat noemen ze fashionably late.
2: Fashionably late.
1: Ja, dat.
3: Ja. Ik hoor BF en zo, dus ik denk ja, ik kom even aankakken.
1: Ja, precies. Dus net als de Fairy Old Parents. Je tovert iets en het is er.
3: Letterlijk.
1: Ja, want jij gaat er dus optreden als een van de artiesten.
3: Ja.
1: Ja, jij bent de grote ster van Can I Dream. Want naast dat je artiest bent, ga je daar zelf ook optreden. Ja, kan je wat vertellen? Hoe bereid je je daarop voor? En is het misschien extra spannend omdat je ook letterlijk voor je collega's gaat optreden?
3: Ja, ik heb wel vaker voor mijn collega's optreden. Dus spannend is het niet per se. Maar toch wel lichte spanning. Elke keer een nieuw event, dus je weet niet wie je kan verwachten. Ik bereid me qua mentaal bereid ik me altijd gewoon goed voor. Ik denk wel altijd gewoon na over de nummers die ik ga doen. Elk event. Dus het maakt niet uit wat, waar, wie. Weet je, ik probeer wel altijd het beste eruit te halen tijdens de optreden. Om mijn naam gewoon een stempel te geven. En ja.
1: Ja, netjes.
3: Dus, ja, maar ik ben wel voor mezelf gewoon beetje bij beetje aan het voorbereiden. Dus.
1: Ja, want ik wou zeggen, het is over een paar dagen natuurlijk. Ja. Moet je helemaal ready zijn.
3: Ja, toch.
1: En is het dan ook zo, ik wou heel even af van het festival, hoor. Maar Sherman, jij bent natuurlijk ook artiest. Je hebt ook superveel ervaring. Is het dan ook zo dat jullie dan onderling elkaar dan tips geven bijvoorbeeld? Of dat jij zoiets hebt van, ja, ik gebeurt dat?
2: Nou kijk, het mooie is, binnen Can I Dream ben ik echt niet de enigste artiest. We hebben zoveel artiesten die echt allemaal op hoog niveau hebben gewerkt, zeg maar. Dus ik heb het gevoel dat Benja echt wel gebakken zit, zeg maar, met de tips die hij kan krijgen. Maar daarnaast is hij zelf ook gewoon heel erg hard aan het werk aan zijn eigen muziek. Neemt het heel erg serieus. Heeft ook best wel veel optredens, dus hij hoeft zich niet heel erg veel voor te bereiden. Want ja, in de afgelopen tijd, ik weet niet of jullie zijn lijst hebben gezien, maar hij heeft best wel veel op zijn lijst staan dit jaar qua optredens. Dus ja.
1: Zeker.
3: Ja, kort al, ja.
1: Ja. Ja, ja. En ik heb ook wat voorbij mogen zien komen, like live. Mm-hmm. Dat ik dacht, ja, daar moet je bij zijn.
3: Ja, toch?
1: Ja.
3: Ja.
1: Want jij gaat dus zaterdag, want dan is het Can I Dream Festival, ga je sowieso optreden.
3: Ja.
1: Naast optreden, voor jullie allebei trouwens, waar kijken jullie het stiekem het meest naar uit? Jij mag niet je eigen optreden zeggen. Ik wil iets anders horen, waar je naast jouw optreden het meest naar uitkijkt. Jij mag wel eens optreden zeggen.
3: Van Can I Dream Fest?
1: Ja.
3: ja, ik denk de optreden van die Lisa vooral. Maar ik denk ook gewoon de samenhang. Ik denk wel de manier hoe wij deze festival hebben gepromoot is op een hele andere manier. We hebben allerlei andere soorten promotie gebruikt. Onder andere Boiler Room-achtige vibe hebben we uitgebracht. En we zijn gisteren toevallig op een beatmobiel rond gaan rijden. Door bijna een aantal plekken in Den Haag. Met de flyer op die beatmobiel. Dus ik denk dat de manier hoe we het hebben gepromoot, ik denk dat ik gewoon wel een goed gevoel over heb. Dus ik kijk gewoon uit naar de nieuwe mensen die we gaan aantrekken. En de optreden van die Lisa. Ze is wel gewoon de topper. Dus ja.
1: Ja, heel leuk. Ja.
2: Yes. Ja,
1: en jij?
2: Ik moet eerlijk zeggen, kijk, ik geef al, je weet zelf, jaren evenementen. Dus de dag zelf vind ik belangrijk, maar ik vind het proces ernaartoe de laatste tijd nog veel belangrijker. En ik moet zeggen dat ik dit jaar wel heb genoten van hoe dat gegaan is. Zeg maar, binnen Can I Dream hebben we verschillende teams, verschillende afdelingen. En dat voerde een jaar geleden, voerde dat echt als verschillende eilandjes. Dus dan had ik het gevoel alsof ik niet echt, zeg maar, samen met de rest van de organisatie het aan het organiseren was. En dat is gewoon hoe het was, weet je. Niemand wilde dat, maar het was zo. Dus daar hebben we ook echt wat aan gedaan. Dit jaar heb ik echt het gevoel gehad dat ik echt in een team zat. Zelfs toen ik op vakantie was, waren er dingen gedaan. En een van de mensen waarmee ik veel heb samengewerkt is Benjamin. En ik moet zeggen dat ik dit jaar echt blij ben met hoe dat tot stand is gekomen. Hoe ik zie, zeg maar, dat er gewoon dingen gebeuren waar ik zelf niet eens meer bij was. Zoals met het Boiler Room. En dat gewoon, wat voor impact dat heeft gemaakt. En ik ben blij om dat te zien. Dus ik ben ook echt benieuwd, zeg maar, wat Benja zegt. Wat voor mensen erop zullen afkomen. Wat voor vruchten dat zal afwerpen. Ja, man. Ja.
1: Want als er nu iemand aan het luisteren is en denkt van, oh, ik vind het super interessant. Waar en hoe laat moeten ze er precies zijn zaterdag?
2: Wil je het vertellen?
3: Ja, zaterdag 29 augustus, Can I Dream Festival in de Buurtfabriek. Mozartlaan 672, als ik me niet vergis, in Delft. Daar zie je, dat wordt gehouden op het terrein van een buurthuis. Gaan we helemaal omtoveren tot een festivalland. Dus het is voor de mensen die willen komen, geloof me, dat wil je echt niet missen. Neem wel je regenschoenen mee.
1: Is er regen voorspeld zaterdag?
3: Waarschijnlijk. Hoogstwaarschijnlijk, maar niet zo erg, hoor. Maar ik denk dat dat niet uitmaakt, toch?
1: Nee, denk ook niet. En heel eerlijk, een regendas om misschien het nieuwe schooljaar in te gaan heeft misschien ook wel wat.
3: Precies.
1: Toch?
3: Precies.
1: Ja. Nee, dus dat. Nou, superleuk. Dus ja, wees gewoon lekker aanwezig. En sluit zo je zomervakantie af, zou ik maar zeggen. Ik ga zo meteen even op zoek naar een nummer van jou, Benja. Want dat vind ik wel leuk als we dat hier nog even in de show natuurlijk gaan draaien.
3: Oké, dan.

Haagse headlines van vandaag. Op Wereldsuïcidepreventiedag, donderdag 10 september... wordt in Kijkduin de Walk into the Light gehouden. Deelnemers wandelen vanaf 6:00 vanuit het donker naar het licht van de opkomende zon. De tocht door de duinen en over het strand is bedoeld om te herdenken, steun te bieden en het gesprek over suïcidepreventie op gang te brengen. Deelname is gratis. Ruim 1200 mensen kwamen zondag bijeen voor de Run for Ukraine bij Haag Atletiek. Meer dan 1000 van hen liepen, wandelden of rolden over het Westduinpark om stil te staan bij de oorlog en de slachtoffers in Oekraïne. De herdenkingsloop vond plaats op de Oekraïnse Onafhankelijkheidsdag en werd geopend door de Oekraïnse ambassadeur Andriy Kostin. Vanaf september gaat de gemeente tientallen digitale informatieschermen langs de Haagse wegen vervangen. De schermen geven informatie over bijvoorbeeld files, ongelukken en wegwerkzaamheden. Maar veel daarvan zijn inmiddels 15 jaar oud. Van de ongeveer 65 schermen in Den Haag worden er 46 vervangen. De werkzaamheden duren tot eind oktober en vinden vooral 's nachts of 's avonds plaats om verkeershinder te beperken. En dan het weer. Vandaag veel zon en het blijft droog. Met een oostenwind wordt het ongeveer 24 graden. Prima weer dus. En hou rekening mee dat je een elastiekje meeneemt, want het kan nogal gaan waaien vandaag. Het

0: Teddy Swims, Breakup in Reverse. En hij doet heel veel meer dingen in reverse. Zo ook bijvoorbeeld zijn kapsel. Hij was eerst helemaal kaal, maar hij laat nu zijn haren weer groeien.
1: Vémonos de nuevo con el chiqui. No.

0: Ja, goedemorgen Chicky.
1: Good morning Sanji.
0: Ja, je ziet er weer helemaal mooi uit met weer kleuren. En ik zie zelfs een pepertje aan je ketting hangen.
1: Ja, ik had die speciaal voor afgelopen weekend gekocht. Jalan Padis, daar presenteerde ik. Ja, Padis is natuurlijk peper. Dus ik dacht, oh ja, dat is leuk. Dat pepertje, die rode peper. En ik hou van rood. I love that color. Ja, ik hou van alle kleuren, ja. Maar rood ook. Dus toen dacht ik, ja, dat knalt er dan lekker uit. Dus...
0: Ja, mooi. En ben je zelf ook een beetje pittig?
1: Zeker. Ja. Vraag maar aan mijn man. Die vindt mij soms te pittig.
0: Oh.
1: Nee, ik ben passioneel. Ja,
0: passioneel. Maar dat is mooi. Ja.
1: Passioneel.
0: Ja.
1: En dat kan op heel veel verschillende manieren zich uiten. Ik heb altijd een beetje extra emotie.
0: Ja. Ja, dat is mooi. Nou, ik vind het
1: ik ben ook een tweeling. Ik ben ook een tweeling.
0: Oh,
1: voor,
0: joh, ja.
1: Ja, dus dat heb je dan extra. Een beetje ja. Jantje lacht, Jantje helpt. Ik kan echt heel verdrietig zijn, maar dan kan ik ook wel een volgend moment heel blij zijn. Dus je geeft een klein kind een lolly en dan is
0: wow,
1: helemaal blij. Ja. Dus dat, zo ben ik ook een beetje.
0: Ja, maar ja, ik vind het wel mooi, mensen die heel mooi emoties kunnen ervaren. Ben je dan ook iemand die als je een hele heftige film ziet, dat je dan ook met de film mee gaat huilen?
1: Ik ga huilen, hallo, ik word boos. Ik ga tegen die mensen praten, schreeuwen zelfs. Nee, als het spannend is. Ik zei gisteren nog, jullie gingen naar de bioscoop naar zo'n horrorfilm. Nou,
0: ja.
1: Kan ik echt niet aan.
0: Ja.
1: Dus nee, ik ga schreeuwen, want ik schrik me kapot. En dan schrikt iedereen van mij, omdat ik dan, nou ja, zo schreeuw.
0: Ja, dan denk ik, oh.
1: Ja, nee, ik leef heel erg mee. Ja, ik verplaats me altijd heel makkelijk in anderen. Ja,
0: ja.
1: Dat klopt helemaal.
0: Ja, ik vind dat soms wel mooi om te zien, hoor. Bijvoorbeeld mijn zus heeft het ook, er maar één ding in een film te gebeuren waarvan ik denk, nou, het valt nog mee. En dan echt de tranen die rollen over de wangen.
1: Ja, of ik kan ook keihard lachen. En mijn vriendinnen, het is zelfs zo erg, die willen niet naast mij zitten in de bioscoop. Want ik pak je dan ook helemaal vast, hè, omdat ik het dan heel spannend vind. Of ik sla je per ongeluk uit enthousiasme, omdat ik het dan heel grappig vind. Of ik schrik of iets dergelijks. Ja, dus ik ben intens.
0: Ja.
1: Ik ben zeker peperpittig.
0: Ja, we love that.
1: Ja, sorry, that's me.
0: Nou, en vandaag, hè, over een beetje pittig gesproken, het weer krijgt een beetje een boost, want het gaat richting de 25 graden.
1: Yay! Want ik had gisteren nog best wel een soort van dikke bomber aan. Toen was iedereen van, chick, gaat het wel goed met je? Maar ik heb het heel snel koud.
0: Ja. Ja,
1: dus ik ben wel een tropenkind. Dus.
0: Daarom, als ik hoor dat die temperaturen omhoog gaan, dan denk ik, ja, Chicky die is blij.
1: Ja, heel erg. Ja. Altijd. Ja, ik klaagde ook niet hoor. Met 30 graden iedereen klagen over niet kunnen slapen. En, nee, ik klaag niet. Nee. Zolang het droog is, ben ik altijd blij.
0: Ben je blij?
1: Ja.
0: Ja.
1: En warm weer vind ik ook helemaal...
0: Helemaal lekker.
1: Makend. Ja.
0: Helemaal lekker.
1: Lekker. Sowieso.
0: Ja, wat ga je vandaag in de Haagse Bakkie doen?
1: Nou, gisteren was ik heel muzikaal bezig. Oh, het was zo leuk. Heb je het nog gehoord, Zeevonk?
0: Ik zag het voorbij komen. Ja,
1: ik heb ze allemaal ook... alle nummers heb ik erin gezet. Hun album was natuurlijk gereleased. Maar vandaag ga ik weer de sportieve kant op. We gaan lekker voetballen en bezig zijn... Langs de lijn. En misschien komt er wel een bekende voetballer langs.
0: Oeh, oké, spannend.
1: Ja.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Ja. Ja, want inderdaad, voetbal is natuurlijk weer helemaal begonnen. Ben jij zelf een beetje thuis in de voetbal? Of,
1: Nou, ik heb jarenlang langs de lijn gestaan bij mijn broertje. Want die speelde best wel hoog. Dus ik ging naar alle wedstrijden. En nu nog steeds hoor. Ik ga af en toe... Ja, hij is voetbal niet meer. Maar ik ga graag kijken naar neefjes en nichtjes. ADO, natuurlijk. Dus ik hou wel van voetbal hoor.
0: Ja.
1: Dat is ook passie. Ja. Dus ik leef ook helemaal mee altijd, ja.
0: Oh, dat zou ook aan de zijkant, ja, yeah, kom op!
1: Ja, ik schreeuw heel hard, ja. En vooral als ik alle namen ken, ben ik zo'n moeder of zo'n tante... Ja. Dat kinderen denken, waarom heb ik haar gevraagd om te komen?
0: Ken er niet.
1: Nee. Ik ben wel van het positief aanmoedigen.
0: Okay, heel goed.
1: Dat wel,
0: ja.
1: Sowieso.
0: Ja, niet.
1: Nee. Gewoon van het positief aanmoedigen.
0: Heel goed.
1: Ja. En ik ben ook sowieso, wat ik heel belangrijk vind... Ik hou echt van sport en ik ben ook heel sportief. Want je hebt ook van die mensen die zijn zo onsportief. Dat vind ik echt, nee. Ik klap ook voor de tegenstander als het gewoon een mooi doelpunt is.
0: Ja, dat vind ik heel goed. Want inderdaad, heel veel mensen die kunnen dat echt die kunnen dat niet. Terwijl ik denk, ja, uiteindelijk... Ja, en misschien dat heel veel mensen nu boos worden. Het is een spel, het is een sport.
1: Ja, maar dan ben ik ook wel... Want ik weet wel vroeger dat dan altijd werd gezegd... en ook tegen kinderen, ja, je doet het om mee te doen. Meedoen is belangrijker dan winnen. Nee, want het spel... Ja, oké, uiteindelijk wel, in die end wel. Maar het spel is wel... Het doel van het spel is winnen, toch?
0: Ja, tuurlijk. Ja,
1: waarom speel je anders een spel als je niet voor de winst gaat? Dus ik ben wel heel fanatiek. Ik ga altijd voor de winst, maar ik ben wel sportief. Dus ik kan tegen mijn verlies. En als de tegenstander, of ik nou zelf... speel of dat ik langs de lijn sta. Als de tegenstander een goed doelpunt maakt of een punt maakt en het is een mooi punt, dan klap ik ook. Ja,
0: ja, dat vind ik helemaal top.
1: Ja, ja, zeker.
0: Nou, superleuk.
1: Daarom had ik tijdens het WK zo'n hekel aan Argentinië. Wat een bloedhonden, jongen. Ja, echt. Nee, zo. Die waren een partij onsportief. Nee, daar kan ik echt niet tegen.
0: Nou, heb jij ook echt gekeken naar andere wedstrijden?
1: Zeker. Ja. Nou, niet allemaal, maar echt wel heel veel. Ook ja. 's nachts en zo. Ja,
0: ja, ja. Wauw.
1: Nee, maar ja. Nee, ik haat dat als ze onsportief zijn. Dat vind ik echt vreselijk.
0: Nee, dat hoeft er niet.
1: En de FIFA was ook onsportief en partijdig. Dus nee, ja, ik kom helemaal opvereten. Zie je ook,
0: Passioneel? Ja, ik zie het. Ik zie het gewoon hier gebeuren.
1: Ik
0: zie
1: het. Ja. Ik ga helemaal rode wangen. Ja. Ja, nee, ja. Ik ben passioneel.
0: Ja, gewoon eerlijk, sportief. En dan wat het is, is het.
1: Zeker.
0: Ja. De morgenochtend, dan ben ik er in ieder geval weer van 7 tot 10. Jij bent zo meteen met Haags Bakkie van 10 tot 12. Dus je kan nog lekker tot je lunchpauze.
1: Gezellig blijven hangen bij Den Haag FM.
0: Ja. En is het jou opgevallen vanochtend? Het is weer druk op de weg.
1: Ja, het begint weer een beetje, hè?
0: Het begint weer een beetje om te janken. Cry Me a River, Justin Timberlake.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
4: Dit is
0: Den Haag FM.
4: Nu het nieuws van 10 uur.
5: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Vandaag begint een campagne waarin duidelijk wordt gemaakt wat voor impact bedreigingen hebben op lokale politici. Ook hun familie en vrienden hebben hier vaak last van. Tijdens de campagne lezen raadsleden en hun ouders haatberichten voor.
6: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
5: Bijna de helft van de lokale politici heeft te maken met agressie en intimidatie. Vrijwel de hele oppositie in de gemeenteraad van Den Haag is kritisch over een plan om minder hard op te treden tegen verhuurders die de wet overtreden. Volgens wethouder Kavies Partiman van Volkshuisvesting wil de gemeente minder boetes uitdelen en meer waarschuwen. Daarnaast wil hij de regels voor particuliere verhuurders herzien om te kijken wat versoepeld of geschrapt kan worden. Partiman zei dat in een interview met het AD. Maar veel raadspartijen zijn bang dat door dit alles de positie van huurders verslechtert. Het weer nog veel zon en droog, maxima rond 25 graden. Morgen nog wat warmer, richting 27 graden. Het wordt dan wel wat benauwd. En er is een kleine kans op een regen- of onweersbui morgen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
0: Nu Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio.
8: Goedemorgen, leuk dat je weer luistert.
4: Den Haag FM.
8: We beginnen met Kensington.

0: Ja, Tim Akkerman, coming home hier op Den Haag FM. Leuk dat je weer luistert naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en vandaag ook weer muziek. Want gisteren had ik Zeefonk. Ik ga ze straks weer draaien, hè. Want ik ben wel een beetje fan. Overvloed, een nieuw album, gisteren gereleased. En we hebben best wel veel nummers hier in Haags Bakkie gedraaid gisteren. Strakjes ga ik het nummer buiten van ze draaien. Maar eerst nog andere muziek en het tweede uur. Naast muziek heb ik vandaag natuurlijk ook andere onderwerpen. En vandaag gaan we het een beetje sportief doen. De competitie is natuurlijk weer begonnen. Dus alles over voetbal. Een bepaalde club hier in Den Haag komt langs. En ik zei het al, Haagse muziek van Zeefonk buiten. Maar nu eerst Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Ja, en het nummer buiten van Zeefonk sluit daar wel op aan qua vibe. En qua boodschap ook wel. Don't you worry, child.

tweeën, yeah, de army. Ik lig te chillen als een zombie. Ongemerkt tik de tijd voorbij in het paradijs. Mijn tijd is eindeloos, boy.

0: Ja, Animal Catsy of Cat's Eye hier op Den Haag FM. En je luistert naar Haags Bakkie. En nou, over iets minder dan een uurtje is het natuurlijk weer de hoogste tijd voor...
1: Effen na elf.
0: De Effen na elf. En ik was begonnen met het Urban ABC. En ik kan hem net niet afmaken. Of misschien ga ik wel de X skippen. Exhibit heb je. Ja, welke artiest heb je nog meer met de X? Nou ja, in ieder geval... Ik ben bij de letter U aangekomen. En als ik dan aan Urban R&B denk, dan denk ik meteen aan Usher. En ja, die draaien we hier ook wel op Den Haag FM. Ik ga twee nummers laten horen. Want je kan kiezen tussen twee nummers van Usher. En wat oudere, eigenlijk het nummer waar die mee bekend is geworden. Waar die mee is doorgebroken. En hij had zo'n videoclip. Kijk of je weet welk nummer het is. Als je een beetje jaren 90 denkt. Een videoclip. En dan danste die. Want oh, wat kan hij goed dansen, Usher. En dan deed hij op het laatst zijn gympies uit. Nou, ik vond dat helemaal tof. Ik was meteen fan. Usher, You Make Me Wanna. Over dat hun nummer heb ik het natuurlijk. Daar brak hij mee door.

0: Ja, You Make Me van Usher. En het andere nummer, ja, want dit is echt, ja, nou, ik zei het net al, jaren 90. Dit nummer is veel, veel recenter. En ik denk dat iedereen dat nummer dan wel kent. You Make Me Wanna misschien niet. Dan moet je echt zo'n R&B 90s lover zijn, zoals ik. Maar het nummer Yeah, nou, dat kent iedereen wel van Usher. Dus dat is keuze 2. Ga je voor old school of ga je voor een bekender nummer? Meer van deze tijd, zeg maar.
1: Peace up.

Ja, de Urban ABC voor de F na 11. Elke dag een andere letter. En we zijn bij de letter U aangekomen. En ik koos voor de artiest Usher. Die keuze heb ik gemaakt. Maar jij mag dan weer kiezen welk nummer ik van Usher ga draaien. You Make Me Wanna, een oldie zeg maar. Of een iets recentere. Ja, yeah, allebei dus van Usher. Hoe kan je stemmen? Ga naar onze Instagram. En dan op het verhaal kan je de keuze maken. You Make Me Wanna van Usher of Yeah van Usher. En dan strakjes even na 11 ga ik het nummer draaien waar het meeste op gestemd is. Nu ga ik andere muziek draaien. Ja, vind ik echt bij Den Haag passen. Huisje aan zee.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Ja, de script. If you could see me now, hier natuurlijk op Den Haag FM. En je luistert naar...
1: Even na elf.
0: Oh nee, niet de Even na elf. Die komt strakjes pas. Je luistert naar Haags Bakkie. Dat wilde ik eigenlijk instarten qua muziekje. Maar ja, nu ik toch die Even na elf heb ingestart. Zometeen, Even na elf, kan jij bepalen welk nummer ik ga draaien. Althans, je moet dat nu bepalen. Want dan strakjes Even na elf ga ik de keuze van jullie luisteraars laten horen hier op Den Haag FM. Vandaag is het de letter U en ik ben met een urban ABC begonnen. Dus ja, een beetje R&B, hip-hop, soul, een beetje funk. Misschien ook een beetje Caribbean muziek. Ja, valt ook wel onder urban, toch? Maar in ieder geval vandaag echt wel R&B. En als ik aan R&B denk en de letter U, dan denk ik meteen aan de artiest Usher. En ik heb een oud nummer waar die mee is doorgebroken. You Make Me Wanna gekozen. En het andere nummer is... wat recenter en ook bekender. Want ja, met You Make Me Wanna, toen was hij nog helemaal niet bekend. Toen heb ik hem nog ergens in een discotheek zien optreden. Ja, en toen stond ik zo dichtbij. En toen later heb ik hem volgens mij zelfs in de Ziggo Dome zien optreden. Ja, toen was hij een hele kleine Usher, want ik stond heel ver weg. En niet meer zo dichtbij als, misschien 30 jaar terug. Oh jee, dan verklap ik meteen mijn leeftijd. Maar Usher dus. You Make Me Wanna of Yeah, daar kan je op stemmen. En in het komende uur ook natuurlijk leuke gasten die aanschuiven voor een Haags Bakkie. Sportief, we gaan de voetbalvelden op. En wat gaat er allemaal gebeuren? Het seizoen is natuurlijk weer begonnen, maar het is ook nog kindervakantie, zomervakantie. Dus ja, zijn ze al aan het trainen? Wat staat er allemaal op het programma? Strakjes een Haagse club hier in Haags Bakkie. En ook muziek. Ik zei het al eerder. Ja, deze hele week heb ik best wel veel Haagse artiesten. En Define Avenue. Ja, ook weer totaal iets anders dan gisteren. Gisteren had ik Zeevonk. Ja, een hip-hop formatie. Drie man sterk. Hier op de koffie en thee. Zometeen Define Avenue. Dat is gospel. En ach, wat zijn ze goed. En deze week zijn ze te vinden... De 27e op straat. En je kan gewoon genieten van een street jam. Ja, en ze hebben stemmen niet normaal. Ik heb ze al meerdere keren zien optreden. Ik heb ze zelfs een keertje ook aangekondigd. Dat was heel toepasselijk, vind ik. Met een kerstconcert. Wat een talenten. Allemaal uit Den Haag. En ja, natuurlijk gospel met heel veel bezieling. Wat een stemmen. Nou, zometeen dus... Define Avenue, hier op de koffie. En Skills komt ook langs. Allebei 100% Haags. Ik ga ook nog andere Haagse muziek voor je draaien. Maar eerst Boussa met Magnetic.

0: ben even op vakantie, dus geen Haags bakkie met Jessica Mendels, maar wel met Chicky Traxel.
1: Haags bakkie.
2: Ja, Haags bakkie met mij, Chicky Traxel. En nog eventjes het laatste weekje alweer. Die hele zomervakantie die is voorbij gevlogen, vind ik. En ja, nou, afgelopen week was het ietsje minder weer. Niet koud, maar ietsje minder. Morgen en donderdag volgens mij wordt het weer 27 graden. Dus het gaat weer warm worden. Maar ach, wat hebben we een goede, geweldige zomer gehad. Ik heb helemaal niks te klagen. Ik vind de zomer in Den Haag altijd fantastisch. Ja, als je kinderen hebt, dan moet je wel in de zomervakantie op vakantie. Maar ach, wat heb ik genoten van al die festivals, leuke feestjes hier in de stad. Natuurlijk heel veel naar het strand geweest. En elke dag hier, althans maandag tot en met vrijdag, Haags bakkie. Altijd superleuk om leuke mensen te ontvangen uit de stad. Alles wat ze bezighoudt. Interessante onderwerpen. Mooie dingen die zijn georganiseerd, die georganiseerd worden. Ja, en deze week ook nog heel veel aandacht voor alles wat er is. Er is deze week bijvoorbeeld, misschien heb je ze wel gezien. Ja, heel veel mensen zeggen, ja, Den Haag is natuurlijk niet echt een studentenstad. Nee, niet echt een studentenstad. Zo'n standaard studentenstad, zoals bijvoorbeeld heel dichtbij Leiden. Maar we hebben hier wel de Universiteit Leiden, we hebben de Haagse Hogeschool, we hebben in Holland. Dus we hebben wel degelijk heel veel studenten. En misschien heb je ze gezien, want het is de introweek deze week. Nou, deze week heb ik daar ook aandacht voor, want er gebeurt van alles. En niet alleen voor de Nederlandse studenten, maar ook de internationale studenten. Want ja, we zijn de internationale stad van recht en vrede. En dat zie je dan ook in de studenten terugkomen. We hebben ook verschillende opleidingen hier die Engelstalig zijn, dus echt internationale studies. Dus dat is mooi. Een mooie toevoeging aan de stad. En allemaal nieuwe Hagenaars. Hagenaars zijn het dan. Dan zijn het geen Hagenezen. Maar stadsgenoten die hier komen wonen om te studeren. En dus ook de stad willen leren kennen. Nou, hoe ze dat gaan doen, dat hoor je morgen onder andere. En nog veel meer komt eraan. Ja, het Uitfestival is strakjes ook. Of de Spotlight Festival heet het tegenwoordig. Er is zoveel te doen in onze mooie stad. Dus ik ben altijd blij als ik op deze prachtige plek mag zitten. In de bibliotheek, live vanuit het hart van de stad. En Haags bakkie mag presenteren. Nou, ik ben er dus nog deze week. Heerlijk, superleuk, extra genieten. En leuk dat je luistert. En vanaf volgende week, Jessica is nog even lekker met vakantie. Maar volgende week is Jessica weer terug op haar vertrouwde stekkie hier in de bibliotheek. Nog even stemmen, kan op de FNA 11. Je hebt nog iets minder dan 10 minuutjes. En dan strakjes na 11 ga ik Asher draaien. Jij mag bepalen welk nummer. Dat kan je doen door naar onze Instagram te gaan. En op ons verhaal kan je stemmen. Nu ga ik andere muziek draaien. Bijvoorbeeld van Sienna Spyro. Maar eerst Dimitri Vegas en Like Mike.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
9: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
11: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Vandaag begint een campagne waarin duidelijk wordt gemaakt wat voor impact bedreigingen hebben op lokale politici. Ook hun familie en vrienden hebben hier vaak last van. Tijdens de campagne lezen raadsleden en hun ouders haatberichten voor.
12: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
11: Bijna de helft van de lokale politici heeft te maken met agressie en intimidatie. Vrijwel de hele oppositie in de gemeenteraad van Den Haag is kritisch over een plan om minder hard op te treden tegen verhuurders die de wet overtreden. Volgens wethouder Kavish Partiman van Volkshuisvesting wil de gemeente minder boetes uitdelen en meer waarschuwen. Daarnaast wil hij de regels voor particuliere verhuurders herzien om te kijken wat versoepeld of geschrapt kan worden. Partiman zei dat in een interview met het AD. Maar veel raadspartijen zijn bang dat door dit alles de positie van huurders verslechtert. Het weer nog veel zon en droog, maxima rond 25 graden. Morgen nog wat warmer, richting 27 graden. Het wordt dan wel wat benauwd. En er is een kleine kans op een regen- of onweersbui morgen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
10: Nu Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio.
13: Ja, en we starten met dat gezellige WK-nummer Die Die. Van Shakira en Burna Boy. En daarna de FNA 11.

0: Ja, Usher met You Make Me Wanna. Dat was de Even Na Elf waar jullie voor kozen. En dat verbaast me, want Jer is veel bekender. Die draaien we ook af en toe hier op Den Haag FM. Maar nu dus een gouden ouwe, zeg maar. Het nummer waar Usher bekend mee werd. You Make Me Wanna in de...
1: Haags Bakkie.
0: In Haags Bakkie, ja, want daar luister je naar. Ja, ik krijg zo Divine Avenue op de koffie. Zij zijn een gospel koor uit Den Haag. En ach, wat hebben ze geweldige stemmen. Haagse muziek dus zometeen hier in Haags Bakkie. En strakjes ook Skills die op de koffie / thee komt. Of misschien willen ze wel wat anders. Ah, volgens mij komt hij binnen. Nou, ik blijf gewoon kletsen. Ik trek hem er gewoon meteen bij. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ga lekker meteen zitten. Want ja, het is al 11:12 en anders dan hebben we maar heel kort om te kletsen. Dus, oh wauw, je hebt ook hele mooie kleding aan. En dan ben ik meteen benieuwd van, ja, want je bent natuurlijk van Divine Avenue, van het gospelkoor uit Den Haag. Reblessed by Jesus. Je hebt daar een shirt van aan, een joggingpak en zelfs een jas. Vertel, pak even de microfoon erbij.
2: Hallo.
0: Hallo, hallo. Ja, stel jezelf even voor, want jij bent de DJ hè, van Divine Avenue.
2: Ja, klopt. Ik ben DJ Howard D. En onderdeel van die Divine Avenue. En samen ook onderdeel van Reblessed by Jesus, de bediening, ja.
0: Hé, maar wacht even. Sorry hoor, Howard D.
2: Ja.
0: Ben je ook degene die toen met corona die remix heeft gemaakt? Of is dat een andere Howard D? Nee, toch?
2: Welke remix? Want er zijn inderdaad meerdere remixen die...
0: volgens mij was zij zat in de regering, die dame.
2: Oh, nee. Even kijken. Nee.
0: Oh, oké. Okay.
2: Nee, dat heb ik niet gedaan.
0: Dat is ook een Howard.
2: Oh, ja.
0: Oh, maar vertel, want waar kunnen we jou nog meer van kennen, behalve van Divine Avenue?
2: Even kijken. Ja, ik heb... waar kan je mij nog meer van kennen? Ik heb... vorig jaar in Amsterdam, de Mars voor Jezus, was ik op een truck. Leidde ik een stoet door Amsterdam om Jezus over Amsterdam te proclameren, zeg maar.
0: Wauw.
2: In plaats van de parade, de andere parade, hadden wij de Jesus, Mars voor Jezus parade.
0: Een tegengeluid, letterlijk.
2: Tegengeluid, ja. Wat heb ik nu mee gedaan? Ik stond afgelopen op opwekking. Stond bij opwekking heb ik gedraaid met J-Way, een rapartiest. En ik heb eventjes een nummer gedaan met onze Don Ceder tijdens zijn DJ-set.
0: Oh, wauw.
2: Bij opwekking. Waar kun je de manier van kennen? Ja, ik heb wat nummers uit onlangs op Spotify en YouTube en dat soort dingen. Even kijken, waar kun je de manier van kennen? Ja, van Reblessed. Ik geef overal in heel Nederland feestjes. Om vooral jongeren op een hele leuke manier... in aanraking te laten komen met Jezus. En vooral ook eigenlijk gelovige jongeren hun vrienden te laten uitnodigen om gewoon lekker alfeestend kennis te maken met Jezus. En dat het allemaal helemaal niet zo stijf hoeft te zijn, maar dat het goede nieuws ook nog vreugde van de Heer betekent.
0: Mooi.
2: En dat geef ik weer ook door kleding en met muziek en met evenementen. En,
0: eigenlijk je hele leven is daarmee...
2: Ja.
0: Vervuld, zeg maar.
2: Vervuld, ja. Vanaf corona heb ik de keuze gemaakt van oké, dat oude leven, dat is met corona gestorven.
0: Oh, wauw, ja. Is corona de reden dat je dus zeg maar een andere weg bent ingeslagen?
2: Ja, want mijn leven was muziek, evenementen, alles wat ermee te maken had. En op een gegeven moment, toen zei de lieve Heer in heel de wereld stop. En toen heeft hij tegen mij ook gezegd stop en ga zitten en open de Bijbel en lezen. En toen ben ik helemaal veranderd.
0: Hey, oh, wauw, dat vind ik heel bijzonder. Want vertel, hoe ging dat dan voor jou? Want hoe was je leven eerst en hoe is je leven nu? Want je was al altijd met muziek bezig en evenementen. En ik hoor jou nu heel enthousiast vertellen. Eigenlijk doe je dat nu nog steeds. Ja. Alleen de boodschap is misschien net even wat anders. Ging je al naar de kerk? Was je al gelovig? Ben je gelovig opgevoed? En hoe is dat dan veranderd in coronatijd?
2: Nou, ik heb een gelovige moeder, dus die heeft altijd voor mij gebeden. Ik ben vanaf 8 jaar ben ik in aanraking gekomen met het maken van muziek en wat daaruit voortvloeit. Het produceren van muziek voor anderen, het organiseren van evenementen, managen van artiesten. Ik heb ook heel wat in die tijd echt aan de voet gestaan van heel wat, bijvoorbeeld de Party Squad heb ik mee helpen oprichten. Ik heb ik weet niet, ja, voor de oudere DJ Chucky, die ken, daar heb ik mee samengewerkt.
0: Tuurlijk, zijn we trots op onze Haagse DJ Chucky. Clyde, natuurlijk.
2: Moet ik even benoemen. Dus echt meegeholpen zeg maar, aan de hip-hop en urban scene in Nederland. Heel breed. En dus vanuit niets, want dat was eerst natuurlijk helemaal niet mogelijk. Ik kon de radio of tv niet aandoen, maar je zou echt geen rap horen. En dat is echt samen met heel veel anderen een strijd geweest om dat een beetje boven de grond te krijgen. Dat is gelukt. En uiteindelijk is mijn leven daardoor echt gewoon van festivals naar evenementen altijd met muziek geweest. Maar ik ging altijd uit huis met het gebed van mijn moeder. En zeg maar voor de optredens gingen we ook altijd bidden. En ik had dus altijd wel één voet in die wereld en een andere voet in een andere wereld. En ik had altijd in mijn gedachten van, nou, later als ik oud ben, want mijn oudere tantes en ooms en tantes waren allemaal gelovig. Dus ik dacht van, nou, later als ik oud ben, dan ga ik ook wel meer verdiepen in de Bijbel. En in het geloof.
0: Sorry, heel even terug. Hè, want met je ene voet in de muziek en je andere voet, waar zat je andere voet?
2: De andere voet is eigenlijk dat ik dus... Ik heb altijd in die wereld gewandeld, maar wetend dat het niet de bedoeling is... niet is waar ik mee vanuit huis ben vertrokken. Dus mijn moeder bijvoorbeeld voor mijn bad. Dat vond ik niet heel... Ik was wel, zeg maar, degene in de grote groepen dan... die dan vasthield aan bepaalde normen en waarden, dacht ik. Totdat ik de Bijbel opende, zag ik wel... Oké, ik was ook helemaal niet degene die dat deed. Niemand was dat. En dat kan anders. En dat heb ik ontdekt. En toen ben ik echt radicaal achter de Heer aangegaan. En heb ik eerst nog gebeden of ik het allemaal achter me moest laten, omdat het zo duister was. En toen kreeg ik echt een antwoord van de Heer. Van nee, ik heb het niet gegeven aan je om afstand ervan te doen. Maar om het nu te gebruiken om het koninkrijk te vergroten. En mensen tot de Heer te leiden.
0: Hey, en wat voor reacties heeft dat jou opgeleverd? Je straalt helemaal. Dus het heeft je heel veel moois gebracht, denk ik. Ja. Misschien ook rust in jezelf. Noem maar op. Maar wat voor reacties heb je gekregen van jongeren die dan naar zo'n evenement kwamen en dit niet kenden?
2: Nou ja, wat er vooral gebeurt is verbazing. En ik denk ook dat de Heer dat juist gebruikt. Dat ik die persoon mag zijn om te zeggen van... volgens mij een van mijn laatste tracks was met echte rappers... zoals Lijpen, Mokromaniac. Ik heb met Boef gewerkt met allemaal mensen die zeg maar heel werelds... en heel een bepaald imago hebben. Maar wel op een manier dat ik echt goed met ze heb samen kunnen werken. En dan is het voor jongeren heel bijzonder dat ik dan, dus zo'n persoon uit die hoek... opeens met een heel ander bericht komt. En dat maakt dat ze het eigenlijk door de verbazing... wel ook zeg maar, beter kunnen aannemen, lijkt het. Tenminste, dat is hoe het er ook mij overkomt. En dat zelfs als ik geef ook workshops zeg maar, in allerlei scholen in Nederland. En dan heb ik ook gewoon deze gear aan. En dan is het, hey meester, waar heeft u dat gekocht? En dan weet je echt van alles. Het gewoon echt ook moslimjongens die dat ook vragen. Van, ja, en dan zeg ik, ja, we're blessed by Jesus. En dan vertel ik ze mijn verhaal. En dan het gaat er gewoon veel makkelijker in. Ook omdat het gewoon, ja, gewoon cool eruit ziet en toegankelijk is. Dus dat is mooi.
0: Ja, misschien omdat je dus met de coole, tussen aanhalingstekens, artiesten hebt gewerkt. En zelf ook een coole artiest altijd bent geweest. Denken ze, oh ja, maar het is misschien inderdaad ook gewoon cool. En het hoeft niet iets suf of stoffigs of voor oude mensen of zoiets dergelijks te zijn.
2: Ja, zeker. En het is ook eigenlijk een beetje dat ik altijd dus wel een beetje die rol heb gehad. Ook in de seculiere wereld van, weet je, doe maar... normaal, dat doen we gek genoeg. En als we het goed
0: aanpakken... Ja, dat is toch Haags gewoon.
2: Ja, en als we het goed aanpakken, kunnen we wat bereiken. En die mensen hebben dan daardoor ook wat bereikt. En daardoor is het dus ook voor mij een soort van... Ik zie het als een soort van roeping om ook weer naar die idolen terug te gaan. Om te zeggen, luister nou, jullie hebben toen geluisterd. En het is allemaal goed uitgepakt. Ik heb nu een andere voor jullie. Deze gaat ook goed uitpakken. Dus ook daar wil ik heen.
0: Nice. Nou, ik denk dat we gewoon moeten luisteren ook. Qua streamingsdiensten, ik heb er twee gevonden onder naam van jou, Howard D. En natuurlijk ook Divine Avenue. Ja. Cornerstone, kan je daar iets over zeggen?
2: Ja, Cornerstone is is iets wat de heren me zeg maar ook direct nadat ik dus oké kreeg. Van oké, we mogen dat muziekgedoe mogen we ook weer gaan doen voor de heren. Toen raakte ik dus bekend met steeds meer... op opwekkingsliederen of aanbiddingsliederen. En toen dacht ik, hier kan wel een andere soort beat bij. Of hier kan ik eigenlijk wel een mooie rap van maken. Dus hoe zou ik bijvoorbeeld nou bijbelteksten zo kunnen maken dat jongeren of anderen ze gewoon makkelijk kunnen leren. Toen, in die trant heb ik zeg maar nummers of geremixed. En dan een beetje een urban feel eraan gegeven. Of gewoon echt bijbelteksten in songs verwerkt. Zodat het gewoon ook makkelijker is. En lekker klinkt gewoon. En dat is Cornerstone is een van de eerste.
0: We gaan er nu naar luisteren. Want ik denk dat iedereen, net als ik, heel nieuwsgierig is hoe dat dan klinkt. Ja, ik vind Divine Avenue fantastisch. Ik heb ze wel eens hier a cappella gehad. Dat klonk ook al goed. En nu dan met dat sausje van Howard D. eroverheen. Cornerstone, Howard D. en Divine Avenue hier op Den Haag FM.
1: Yeah. In life we all need this firm foundation. So thank you for being there in life.

0: Haags Bakkie.
1: Ja, Haags Bakkie, daar luister je naar. En je luisterde net naar Cornerstone van Howard D. Featuring Divine Avenue. En Howard D., de DJ, die heb ik nu hier bij mij te gast in Haags Bakkie. Hij is de DJ van Divine Avenue. En Divine Avenue is een gospelkoor uit Den Haag. En ja, dit klonk helemaal niet als standaard gospel. Want ik zei net al, ze zijn hier wel eens geweest in de uitzending. En dan zongen ze a cappella. En ik denk wel al een beetje aan dat soul voelen. Maar dit is meer een beetje, ja, Caribisch voeten. Totaal anders.
2: Ja, lekkere mix. Dansbaar, lekker toegankelijk. Ja, heerlijk. Dat is de sound.
1: Ja, goed man. En ik ben ook verrast, want ik ken Divine Avenue dus. Maar ik kende deze sound ken ik nog niet. Dus dit is het Howard D. sausje wat er dan overheen zit.
2: Ja.
1: Hey, ik heb jullie uitgenodigd omdat aankomende donderdag er iets onwijs tofs op het programma staat. Vertel.
2: Ja, donderdag vanaf 6 uur hier op het Spuiplein. De Gospel Street Jam. Gaan we met z'n allen heerlijk muziek maken. De band zal spelen. Divine Avenue gaat zingen. En ja, iedereen de joy meegeven. En dan sluit ik hem af met een feestje met mijn DJ-set. Hier op het plein.
1: Oh, wauw. Wat tof. Hey, en ja, het plein. Wat een geweldige locatie. Ja. En dan, daar zit natuurlijk ook allemaal horeca omheen. Dus ja, hoe moet dat dan voor me zien?
2: Iedereen deuren open, want het wordt gezellig. ja, dus ja, we bidden wel nog voor mooi weer, maar...
1: Volgens mij, ja, donderdag wordt het spannend, want het wordt en heel warm. Ja. Maar er staat ook een soort van noodweer, maar wanneer dat dan toeslaat...
2: Ja, ik dacht eerst dat ze het over het feest hadden, dus dat... wat, maar ja, het gaat gewoon heel, heel mooi worden.
1: Ja, tof. Ja, ik weet wel dat Divine Avenue ook wel gewoon een soort van pop-up concertjes geeft, zeg maar. Gewoon op straat om het woord van God te verkondigen. En dan denk ik, wauw, want ze zingen zo goed. Maar dit keer is het dus, nou ja, samen nog met een feestje erbij.
2: Ja. Echt. En ja, we gaan dan ook echt de gelegenheid gebruiken om, ja, om uit te leggen hoe wij nou zoveel fun hebben met wat we doen. Ja, en om mensen daarin uit te nodigen. Vooral mensen die er even misschien een beetje even doorheen zitten. Of die even wat, even wat licht in hun leven nodig hebben. En ja, dat gaan we gewoon met z'n allen doen.
1: Wat tof. En waarom hebben jullie ervoor gekozen om dat op het plein te doen? En dan ja, in deze vorm ook echt. Met ook een DJ-set daarbij.
2: Ja, eigenlijk denk ik dat het centrale dat het belangrijk is. Het is gewoon echt midden in het centrum. Iedereen van alle soorten en maten en kleuren komen langs. En ja, het nieuws wat we brengen en de vreugde die we brengen is gewoon voor iedereen. En dat is waarom deze plek echt ideaal is.
1: Hey, tof. En van hoe laat tot hoe laat zijn jullie te vinden op het plein?
2: Vanaf 6 uur begint het. En ja.
1: Dus iedereen die gaat eten daar zo op het plein, die kan meegenieten. Ja. Het is natuurlijk koopavond ook, donderdagavond. Ja. Dus het gaat sowieso druk zijn in de stad.
2: Superleuk. Ja.
1: Dat ja. Van 6 uur tot hoe laat ongeveer?
2: Tot, nou, ik wens jullie naam te zeggen, tot bam.
1: Ja, tot we niet meer aan het dansen zijn. Dus dat kan heel laat worden. Tot het gezellig is. Ja, toch?
2: Ah,
1: tof, hé. Hey, en waar ben jij terug te vinden? Op de streamingsdiensten? Maar waar kunnen mensen informatie vinden over al jouw muziek? En ook de events die jij doet?
2: Op reblessed.nl. Dus is aan elkaar reblessed.nl. Daar kan je alles van mij vinden. Op de socials heet ik zelf Howard D. Music. Dus met 2 D's. En ja, en dat zijn de plekken waar je me kan vinden.
1: Ja, en Divine Avenue, gewoon onder Divine Avenue GMB. GM.
2: Ja.
1: Ja, dus dat nog daarachter. Dan vind je ze ook op socials, op internet. En ook op de streamingsdiensten. En dan zijn jullie MB. GM.
2: Ja.
1: Ja, dus dat nog daarachter. Dan vind je ze ook op socials, op internet. En ook op de streamingsdiensten. En dan zijn jullie samen te vinden. Ja.

0: de DJ die hier nu bij mij zit, die gaat ook draaien en zorgt voor tunes waar je niet op kan stilstaan, denk ik.
1: Nee, dat is dat wordt zwetend weer terug naar huis.
0: Yes. Reblessed.nl, daar kan je alle informatie over vinden. En natuurlijk Divine Avenue. Ja, onze eigen Haagse trots. Het gospelkoor vanuit Den Haag. Dankjewel, Howard. En veel plezier.
1: Ja, yeah, thank you for having me.
0: Ja, en ik heb nu weer echt totaal andere muziek. Strakjes ook Haagse muziek van J.M. Fuego. Nou, eigenlijk slaat dat best wel aan bij de muziek van Howard D. Ook lekker Caribisch, maar eerst toch weer iets anders. Bastille. Things We Lost in the Fire.

0: Caribische muziek hier op Den Haag FM. Ja, zou je niet zeggen. Je denkt iets Caribisch of zo. Nee, het is gewoon Haags. JM Fuego, Soltera. Hier op Den Haag FM. En je luistert naar...
1: Haags Bakkie.
0: Yes. En de volgende gasten zijn alweer aangesloten. Ik zeg altijd het Black Power koppel, Sharon en Benito. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jackie.
0: Hallo, hallo. Hoe is jullie zomer geweest?
3: Waar gaan we starten? Bij jou of bij mij?
2: Begin jij maar.
3: Nou.
2: Hoe was je zomer?
3: Druk.
0: Ja.
3: As usual. Waar iedereen van de zon kon gaan genieten, heb ik het iets minder gedaan. Klinkt raar. Zonneallergie. Black man, zonne-allergie. Ik weet het niet, maar goed.
0: Mijn man heeft het ook. Mijn man heeft het ook. Dus jullie kunnen elkaar een hand geven.
3: Ja. Dan ben ik niet alleen. Dus ja, op dat soort momenten is het voor mij niet heel prettig. Dus
0: ja, en die zon was daar veel deze zomer.
3: En daar ging ze weer, hoor.
2: Kijk daarin.
0: Dus vandaar. Waar gaan we beginnen? Jij was uit de zon, jij was in de zon.
2: Ik was in de zon. Ik heb echt veel genoten van de zon. Lekker genoten van mijn stad. Ja, het is toch wel een blessing als je in Den Haag woont en dat je gewoon random naar het strand kan wanneer je er zin in hebt.
0: Ach, heerlijk. Elke dag ben ik gegaan.
2: Ja, ik heb echt genoten.
0: Het is mijn achtertuin, dus waarom niet? Inderdaad.
2: Ik denk dat ik bij je kom logeren.
0: Ja, dat mag.
2: Leuk. Ja, voor de rest voorbereiden op het nieuwe seizoen. Roerige tijd gehad natuurlijk, maar ja... Ze zeggen altijd dat soms dingen gebeuren om heel veel ruimte te creëren voor hele mooie dingen. En dat in die fase zitten we nu.
0: Nou, heerlijk. Dan moeten we even teruggaan natuurlijk. Roerige tijd, want jullie zijn van Skills.
2: Yes.
0: Ik weet, jullie zijn begonnen als voetbalschool. En dan echt gewoon de Skills inderdaad. Maar ja, dat is mega groot geworden. Want jullie hebben een eigen locatie. Een supermooie plek. Vertel.
2: Ja, het is inmiddels nou...
0: Hoeveel teams hebben jullie?
2: We hebben 13 teams, onder 7 tot en met het eerste elftal. En sinds dit seizoen hebben we er ook een futsalteam, een recreatieteam bij die in de zaal lekker gaat spelen. Ja. Dit seizoen nieuw is ook een nieuwe onder 7. Benito die gaat zelf met deze kleintjes aan de slag.
3: Heerlijk.
2: Is het leukste, hè?
3: Ja, is het leukste.
2: Dat is het leukste wat hij doet, zeg je
3: Die leeftijd kan je nog heel veel leren. En kijk, ik zeg niet dat ik een voetbalwonder ben. Maar ik kan ze wel de basis meegeven. Waarvan ik denk dat dat goed is. Cijfers liggen denk ik ook niet. Dus goed, we gaan op deze fiets door. En ik ga die onder 7 daar lekker onder mijn hoede nemen. En zoveel mogelijk leren op de juiste manier. En de juiste manier bedoel ik heel veel geduld, heel veel rust, veiligheid bieden.
0: Rust en regelmaat.
3: Ja.
0: Ja, mooi. Ja, jullie zijn wat mij betreft bekend om inderdaad de Skills. En juist ook die net andere aanpak, persoonlijke aanpak. Jullie betrekken ook de ouders altijd heel nauw bij de hele voetbalopleiding. Want ja, zo kan je het gewoon wel noemen. Het is niet zomaar een voetbalclub of een voetbalvereniging. Hoe zou jij Skills omschrijven en hoe onderscheiden jullie je?
2: Ik denk dat hetgeen waar wij ons in onderscheiden, denk ik. En ik denk dat het daarom ook heel aantrekkelijk is voor veel spelers, trainers, noem maar op. Bij ons staat de ontwikkeling van de speler centraal. Dus het gaat er niet om of je geld hebt, of je, wat je afkomst is, of je papa een sponsor is, of wat dan ook. Wij willen gewoon lekker voetballen. Lekker opleiden en daar moet het om gaan. Maar daarbij wordt heel vaak vergeten wat het belang is van een kind. Dus je ziet dat de belangen van anderen groter zijn dan wat goed is voor het kind. En daar hebben wij heel veel moeite mee en daar proberen wij echt de verandering in te brengen.
0: Dus je doet vriendjespolitiek en dat soort dingen?
3: Nee, daar houden we weg.
2: Daar houden we niet van.
0: Okay.
2: We hoeven geen vrienden. Dat is niet nodig, nee. Maar dat is echt iets wat...
0: Jullie vrienden zijn de kinderen, want daar gaat het om.
2: Die zijn gewoon heel eerlijk en kinderen verdienen dat gewoon. En dat is best lastig, want ik kan me ook voorstellen, zeker als club zijnde, als je kijkt gewoon op het niveau van de organisatie, Ja, het is best wel lastig voor amateurclubs om het hoofd boven water te houden. Of er ontbreekt kader of er ontbreekt gewoon slagkracht in de organisatie, vrijwilligers. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat er een afhankelijkheidspositie is voor andere clubs. Dus het is niet ten nadele van anderen waar we het nu over hebben. Wij willen dit gewoon niet. En dat betekent dat je het soms gewoon nog even harder moet gaan werken om ervoor te zorgen dat het wel lukt.
0: Ja, er zijn echt mega veel voetbalverenigingen in Den Haag. Ja. En toch hebben jullie naast al die clubs als toch wel redelijk nieuwe. Volgens mij is er niet een nieuwere club, zeg maar, in Den Haag. Hebben jullie toch weten, te settelen, zeg maar. Je kan niet om skills heen. In het Wateringse Veld zitten jullie. Hoe was dat, die weg naar een eigen locatie ook echt?
2: Oké. Ja, dus alles lijkt altijd heel erg mooi. Maar ik kan je vertellen...
3: Heftig.
2: Niets komt ons aanwaaien. Wij moeten echt voor alles zo hard strijden. Om een voorbeeld te geven, weet je dat pas dit seizoen, het aankomend seizoen, wij voor het eerst gewoon alle zeggenschap hebben over de locatie waar we zitten. We hebben in de eerste seizoenen niet eens hebben wij overleefd zonder überhaupt kantineinkomsten te hebben.
3: Sponsoren.
2: Ja, zonder sponsoren. Het eerste jaar speelde ons eerste elftal ook zonder een hoofdsponsor. Dus ja, er heersen altijd hele mooie fabels rondom. En dat snap ik ook wel, rondom skills. Omdat het is toch niet echt tastbaar of je kent ons niet, hebt nooit met ons gesproken. Dus dat begrijp ik ook wel. Maar ik kan je vertellen, het was een bumpy ride. Het was heel ingewikkeld, moeilijk. Zware weg. Alleen, je weet dat ik een geboren getogen Spoorwijker ben. Dus we zijn niet echt onder de indruk. We gaan gewoon door. Je valt en je staat weer op en je gaat gewoon lekker door. En ik vind dat is wel echt wat ons als Haagenezen kenmerkt. No nonsense.
0: Zometeen meer over skills van Sharon en Benito. Nu John Legend.

0: John Legend hier op Den Haag FM. En bij mij in de studio ook nog heel even. Oh, de tijd zit er alweer bijna op. De tijd vliegt voorbij als ik dan allemaal oude bekenden... want dan denk ik, oh, Howard D., ik ken jou nog van Pleasure-periode. En Benito en jij kennen elkaar ook, hè? Waar ken jij van Howard D. van?
1: Heel lang terug al.
0: Toen je nog een kleine Benito was?
1: In de hip-hopwereld, ja. Toen was ik nog steeds die kleine Benito die ik nog steeds nu ben van binnen. Buitenkant.
0: Maar wat deden jullie dan?
1: Niet meer, maar goed.
0: Ken je ook?
1: Ja, hip-hop. Hij was heel veel bezig met de muziek, de beats en dat soort dingen.
0: En jij danste
1: de
0: erop.
1: En, ja, en ik ging lekker los.
0: Ja, de skills die in het voetballen, dat komt eigenlijk gewoon van de hip-hop, toch?
1: Van het dansen nog, hè?
2: Hij zegt ook altijd tegen die kinderen, dans met die bal, dans met die bal. Dus daar komt het wel een beetje vandaan. Je moet wel een beetje moeven.
1: Ja, het waren de leuke tijden.
0: Geweldig. Hey, we gaan bijna naar het nieuws toe. 12 uur, Haags Bakkie zit er dan helaas alweer bijna op. Super tof dat jullie er waren. Maar voordat jullie gaan, ben ik wel even benieuwd. Want veel mensen die nu luisteren, denken ze van... oh ja, skills. Doen jullie nog de voetbalschool? Is daar nog plek voor nieuwe kinderen? Want het seizoen is... Het seizoen is al begonnen.
2: Dus alle teams zijn al aan het trainen. Maar naast onze voetbalclub hebben we nog steeds de basis. Dat is altijd onze voetbalschool. Daar is iedereen welkom. Of je nou heel goed kan voetballen of het nog echt moet leren, de basis. Vanaf 4 jaar kun je nog steeds aanmelden. Elke maand kun je instromen. En ook daar bekijken we de talentjes. En op het moment dat we zien dat iemand goed ontwikkeld is... dan kan die misschien het jaar daarna de stap maken naar onze voetbalclub. Dus
0: ja,
2: dat kan.
0: En wat ook heel tof is... ja, jullie hebben ook hele nauwe samenwerkingen met de betaalde voetbalclubs. Dus ja, daar stromen zoveel talenten door.
2: We zitten met, even kijken, in 7 jaar tijd zitten we nu... zit de teller nu vanaf de club op 39. En met de voetbalschooltijd en alle kinderen die vanuit daar zijn doorgestroomd... zitten we op 99.
0: Wauw!
2: Dat is gewoon echt superveel talent. Uit deze stad heeft gewoon een skills achtergrond. Maar I don't want to brag. Maar ik ben er wel heel trots op, toch, Benny?
1: Yes, zeker weten.
0: Fantastisch.
1: Wat wij doen is een klein setje geven. En dan hopen dat ze het oppakken. Want talent is natuurlijk iets van hunzelf. Alleen,
0: de juiste manier om het te stimuleren.
1: Alleen, doe je ermee. Ja, en dat is ook belangrijk. En daar zijn wij voor.
0: Skills met een Z op het einde. .nl, daar vind je alle informatie. Dankjewel Sharon, dankjewel Benito. Mooi voetbalseizoen gewenst.
2: Dankjewel. En we komen, kom snel kijken.
0: Ga ik zeker doen. Langs de lijn.
2: Yes.
1: Heerlijk.
0: Een hele mooie dinsdag gewenst iedereen. En ik spreek jullie morgen weer vanaf 10 uur natuurlijk weer. Haags Bakkie. Dit was hem voor deze dinsdag. Mooie dag.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Vandaag begint een campagne waarin duidelijk wordt gemaakt wat voor impact bedreigingen hebben op lokale politici. Ook hun familie en vrienden hebben hier vaak last van. Tijdens de campagne lezen raadsleden en hun ouders haatberichten voor.
3: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
2: Bijna de helft van de lokale politici heeft te maken met agressie en intimidatie. Vrijwel de hele oppositie in de gemeenteraad van Den Haag is kritisch over een plan om minder hard op te treden tegen verhuurders die de wet overtreden. Volgens wethouder Kavish Partiman van Volkshuisvesting wil de gemeente minder boetes uitdelen en meer waarschuwen. Daarnaast wil hij de regels voor particuliere verhuurders herzien om te kijken wat versoepeld of geschrapt kan worden. Partiman zei dat in een interview met het AD. Maar veel raadspartijen zijn bang dat door dit alles de positie van huurders verslechtert. Het weer nog veel zon en droog, maxima rond 25 graden. Morgen nog wat warmer, richting 27 graden. Het wordt dan wel wat benauwd. En er is een kleine kans op een regen- of onweersbui morgen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Yo, Haag. Lekker.
1: Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner?
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Op de A4 bij knooppunt Ypenburg is een auto zwaar beschadigd door een ongeluk. Ook de vangrail raakte beschadigd, maar voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het ongeval leidde niet tot een lange file op de snelweg bij Ypenburg. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het ongeluk zorgde niet voor grote vertraging op de snelweg. Er begint vandaag een campagne waarin duidelijk wordt gemaakt wat voor impact bedreigingen hebben op lokale politici. Ook hun familie en vrienden hebben hier vaak last van. Tijdens de campagne lezen raadsleden haatberichten voor.
12: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
11: Bijna de helft van de lokale politici heeft te maken met agressie en intimidatie. Vrijwel de hele oppositie in de gemeenteraad van Den Haag is kritisch over een plan om minder hard op te treden tegen verhuurders die de wet overtreden. Volgens wethouder Kavish Partiman van de Volkshuisvesting wil de gemeente minder boetes uitdelen en meer waarschuwen. Daarnaast wil hij de regels voor particuliere verhuurders herzien om te kijken wat versoepeld of geschrapt kan worden. Partiman zei dat in een interview met het AD. Veel raadsleden zijn bang dat door dit alles de positie van huurders verslechtert. Dan het weer, veel zon en droog bij maximaal rond 25 graden. Morgen nog iets warmer, richting 27 graden. Het wordt dan wel wat benauwd en er is een kleine kans op een regen- of onweersbui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
13: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
14: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag drie gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Op de A4 bij knooppunt Ypenburg is een auto zwaar beschadigd door een ongeluk. Ook de vangrail raakte beschadigd, maar voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het ongeval leidde niet tot een lange file op de snelweg bij Ypenburg. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het ongeluk zorgde niet voor grote vertraging op de snelweg. Er begint vandaag een campagne waarin duidelijk wordt gemaakt wat voor impact bedreigingen hebben op lokale politici. Ook hun familie en vrienden hebben hier vaak last van. Tijdens de campagne lezen raadsleden haatberichten voor.
5: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
4: Bijna de helft van de lokale politici heeft te maken met agressie en intimidatie. Vrijwel de hele oppositie in de gemeenteraad van Den Haag is kritisch over een plan om minder hard op te treden tegen verhuurders die de wet overtreden. Volgens wethouder Kavish Partiman van de Volkshuisvesting wil de gemeente minder boetes uitdelen en meer waarschuwen. Daarnaast wil hij de regels voor particuliere verhuurders herzien om te kijken wat versoepeld of geschrapt kan worden. Partiman zei dat in een interview met het AD. Veel raadsleden zijn bang dat door dit alles de positie van huurders verslechtert. Dan het weer, veel zon en droog bij maximaal rond 25 graden. Morgen nog iets warmer, richting 27 graden. Het wordt dan wel wat benauwd en er is een kleine kans op een regen- of onweersbui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
13: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezzades. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Op de A4 bij knooppunt Ypenburg is een auto zwaar beschadigd door een ongeluk. Ook de vangrail raakte beschadigd, maar voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het ongeval leidde niet tot een lange file op de snelweg bij Ypenburg. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het ongeluk zorgde niet voor grote vertraging op de snelweg. Er begint vandaag een campagne waarin duidelijk wordt gemaakt wat voor impact bedreigingen hebben op lokale politici. Ook hun familie en vrienden hebben hier vaak last van. Tijdens de campagne lezen raadsleden haatberichten voor.
6: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
5: Bijna de helft van de lokale politici heeft te maken met agressie en intimidatie. Vrijwel de hele oppositie in de gemeenteraad van Den Haag is kritisch over een plan om minder hard op te treden tegen verhuurders die de wet overtreden. Volgens wethouder Kavish Partiman van de Volkshuisvesting wil de gemeente minder boetes uitdelen en meer waarschuwen. Daarnaast wil hij de regels voor particuliere verhuurders herzien om te kijken wat versoepeld of geschrapt kan worden. Partiman zei dat in een interview met het AD. Veel raadsleden zijn bang dat door dit alles de positie van huurders verslechtert. Dan het weer, veel zon en droog bij maximaal rond 25 graden. Morgen nog iets warmer, richting 27 graden. Het wordt dan wel wat benauwd en er is een kleine kans op een regen- of onweersbui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Den Haag FM. Muziek uit je eigen stad. Hoor je op Den Haag FM. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Het herzieningsverzoek dat de advocaat van Thijs H. heeft ingediend bij de Hoge Raad moet worden afgewezen. Dat adviseert de advocaat-generaal vandaag aan de Hoge Raad. H. werd in 2022 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het plegen van een moord in de Scheveningse Bosjes en twee moorden op de Brunssumer Heide in 2019. Volgens de verdediging verkeerde H. in een psychose toen hij de moorden pleegde en moet hij worden ontslagen van alle rechtsvervolging, waarbij geen gevangenisstraf wordt opgelegd. Wordt de gemeente Wassenaar de baas van de renbaan Duindicht of toch de beheerstichting? Dat is vandaag de grote vraag tijdens een rechtszaak tussen de partijen. Voorstanders van het reddingsplan willen dat de renbaan in ere wordt hersteld, maar gevreesd wordt dat als de gemeente de grond in handen krijgt, dit het einde voor de iconische Wassenaarse renbaan betekent. Op de A4 bij knooppunt Ypenburg is een auto zwaar beschadigd door een ongeluk. Ook de vangrail raakte beschadigd, maar voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het ongeluk leidde niet tot een langere file op de snelweg bij Ypenburg. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het ongeluk zorgde niet voor grote vertraging op de snelweg. En vandaag begint een campagne waarin duidelijk wordt gemaakt wat voor impact bedreigingen hebben op lokale politici. Ook hun familie en vrienden hebben hier vaak last van. Tijdens de campagne lezen raadsleden haatberichten voor.
11: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
10: Bijna de helft van de lokale politici heeft te maken met agressie en intimidatie. Dat het weer, veel zon en droog bij maxima rond 25 graden. Morgen nog wat warmer, richting 27 graden. Het wordt dan wel wat benauwd en er is een kleine kans op een regen- of onweersbui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
12: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
13: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Het herzieningsverzoek dat de advocaat van Thijs H. heeft ingediend bij de Hoge Raad moet worden afgewezen. Dat adviseert de advocaat-generaal vandaag aan de Hoge Raad. H. werd in 2022 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het plegen van een moord in de Scheveningse Bosjes en twee moorden op de Brunssumerheide in 2019. Volgens de verdediging verkeerde H. in een psychose toen hij de moorden pleegde en moet hij worden ontslagen van alle rechtsvervolging, waarbij geen gevangenisstraf wordt opgelegd. Wordt de gemeente Wassenaar de baas van de renbaan Duindicht of toch de beheerstichting? Dat is vandaag de grote vraag tijdens een rechtszaak tussen de partijen. Voorstanders van het reddingsplan willen dat de renbaan in ere wordt hersteld, maar gevreesd wordt dat als de gemeente de grond in handen krijgt, dit het einde voor de iconische Wassenaarse renbaan betekent. Op de A4 bij knooppunt Ypenburg is een auto zwaar beschadigd door een ongeluk. Ook de vangrail raakte beschadigd, maar voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het ongeluk leidde niet tot een langere file op de snelweg bij Ypenburg. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het ongeluk zorgde niet voor grote vertraging op de snelweg. En vandaag begint een campagne waarin duidelijk wordt gemaakt wat voor impact bedreigingen hebben op lokale politici. Ook hun familie en vrienden hebben hier vaak last van. Tijdens de campagne lezen raadsleden haatberichten voor.
6: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
5: Bijna de helft van de lokale politici heeft te maken met agressie en intimidatie. Dat het weer, veel zon en droog bij maxima rond 25 graden. Morgen nog wat warmer, richting 27 graden. Het wordt dan wel wat benauwd en er is een kleine kans op een regen- of onweersbui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
8: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.

Wij zijn trots. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Het herzieningsverzoek dat de advocaat van Thijs H. heeft ingediend bij de Hoge Raad moet worden afgewezen. Dat adviseert de advocaat-generaal vandaag aan de Hoge Raad. H. werd in 2022 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het plegen van een moord in de Scheveningse bosjes en twee moorden op de Brunssumerheide in 2019. Volgens de verdediging verkeerde H. in een psychose toen hij de moorden pleegde en moet hij worden ontslagen van alle rechtsvervolging waarbij geen gevangenisstraf wordt opgelegd. Wordt de gemeente Wassenaar de baas van de renbaan Duindicht of toch de beheerstichting? Dat is vandaag de grote vraag tijdens een rechtszaak tussen de partijen. Voorstanders van het reddingsplan willen dat de renbaan in ere wordt hersteld, maar gevreesd wordt dat als de gemeente de grond in handen krijgt, dit het einde voor de iconische Wassenaarse renbaan betekent. Op de A4 bij knooppunt Ypenburg is een auto zwaar beschadigd door een ongeluk. Ook de vangrail raakte beschadigd, maar voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het ongeluk leidde niet tot een langere file op de snelweg bij Ypenburg. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het ongeluk zorgde niet voor grote vertraging op de snelweg. En vandaag begint een campagne waarin duidelijk wordt gemaakt wat voor impact bedreigingen hebben op lokale politici. Ook hun familie en vrienden hebben hier vaak last van. Tijdens de campagne lezen raadsleden haatberichten voor.
11: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
10: Bijna de helft van de lokale politici heeft te maken met agressie en intimidatie. Dan het weer, veel zon en droog bij maxima rond 25 graden. Morgen nog wat warmer, richting 27 graden. Het wordt dan wel wat benauwd en er is een kleine kans op een regen- of onweersbui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Echt weten wat er speelt in je eigen stad. Luister Den Haag FM. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Bakkie met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Het herzieningsverzoek dat de advocaat van Thijs H. heeft ingediend bij de Hoge Raad moet worden afgewezen. Dat adviseert de advocaat-generaal vandaag aan de Hoge Raad. H. werd in 2022 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het plegen van een moord in de Scheveningse Bosjes en twee moorden op de Brunssumerheide in 2019. Volgens de verdediging verkeerde H. in een psychose toen hij de moorden pleegde en moet hij worden ontslagen van alle rechtsvervolging, waarbij geen gevangenisstraf wordt opgelegd. Wordt de gemeente Wassenaar de baas van de renbaan Duindicht of toch de beheerstichting? Dat is vandaag de grote vraag tijdens een rechtszaak tussen de partijen. Voorstanders van het reddingsplan willen dat de renbaan in ere wordt hersteld, maar gevreesd wordt dat als de gemeente de grond in handen krijgt, dit het einde voor de iconische Wassenaarse renbaan betekent. Op de A4 bij knooppunt Ypenburg is een auto zwaar beschadigd door een ongeluk. Ook de vangrail raakte beschadigd, maar voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het ongeluk leidde niet tot een langere file op de snelweg bij Ypenburg. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het ongeluk zorgde niet voor grote vertraging op de snelweg. En vandaag begint een campagne waarin duidelijk wordt gemaakt wat voor impact bedreigingen hebben op lokale politici. Ook hun familie en vrienden hebben hier vaak last van. Tijdens de campagne lezen raadsleden haatberichten voor.
3: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
2: Bijna de helft van de lokale politici heeft te maken met agressie en intimidatie. Dat het weer, veel zon en droog bij maxima rond 25 graden. Morgen nog wat warmer, richting 27 graden. Het wordt dan wel wat benauwd en er is een kleine kans op een regen- of onweersbui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Deze nacht is voorbij. Zon, zee, strand. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Het herzieningsverzoek dat de advocaat van Thijs H. heeft ingediend bij de Hoge Raad moet worden afgewezen. Dat adviseert de advocaat-generaal vandaag aan de Hoge Raad. H. werd in 2022 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het plegen van een moord in de Scheveningse bosjes en twee moorden op de Brunssumerheide in 2019. Volgens de verdediging verkeerde H. in een psychose toen hij de moorden pleegde en moet hij worden ontslagen van alle rechtsvervolging waarbij geen gevangenisstraf wordt opgelegd. Wordt de gemeente Wassenaar de baas van de renbaan Duindicht of toch de beheerstichting? Dat is vandaag de grote vraag tijdens een rechtszaak tussen de partijen. Voorstanders van het reddingsplan willen dat de renbaan in ere wordt hersteld, maar gevreesd wordt dat als de gemeente de grond in handen krijgt, dit het einde voor de iconische Wassenaarse renbaan betekent. Op de A4 bij knooppunt Ypenburg is een auto zwaar beschadigd door een ongeluk. Ook de vangrail raakte beschadigd, maar voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het ongeluk leidde niet tot een langere file op de snelweg bij Ypenburg. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het ongeluk zorgde niet voor grote vertraging op de snelweg. En vandaag begint een campagne waarin duidelijk wordt gemaakt wat voor impact bedreigingen hebben op lokale politici. Ook hun familie en vrienden hebben hier vaak last van. Tijdens de campagne lezen raadsleden haatberichten voor.
3: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
2: Bijna de helft van de lokale politici heeft te maken met agressie en intimidatie. Dan het weer, veel zon en droog bij maxima rond 25 graden. Morgen nog wat warmer, richting 27 graden. Het wordt dan wel wat benauwd en er is een kleine kans op een regen- of onweersbui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: We'll make it to the morning light.
1: De zomer draait door. Jouw beat, jouw stad. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Het herzieningsverzoek dat de advocaat van Thijs H. heeft ingediend bij de Hoge Raad moet worden afgewezen. Dat adviseert de advocaat-generaal vandaag aan de Hoge Raad. H. werd in 2022 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het plegen van een moord in de Scheveningse bosjes en twee moorden op de Brunssumer Heide in 2019. Volgens de verdediging verkeerde H. in een psychose toen hij de moorden pleegde en moet hij worden ontslagen van alle rechtsvervolging, waarbij geen gevangenisstraf wordt opgelegd. Wordt de gemeente Wassenaar de baas van de renbaan Duindicht of toch de beheerstichting? Dat is vandaag de grote vraag tijdens een rechtszaak tussen de partijen. Voorstanders van het reddingsplan willen dat de renbaan in ere wordt hersteld, maar gevreesd wordt dat als de gemeente de grond in handen krijgt, dit het einde voor de iconische Wassenaarse renbaan betekent. Op de A4 bij knooppunt Ypenburg is een auto zwaar beschadigd door een ongeluk. Ook de vangrail raakte beschadigd, maar voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het ongeluk leidde niet tot een langere file op de snelweg bij Ypenburg. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het ongeluk zorgde niet voor grote vertraging op de snelweg. En vandaag begint een campagne waarin duidelijk wordt gemaakt wat voor impact bedreigingen hebben op lokale politici. Ook hun familie en vrienden hebben hier vaak last van. Tijdens de campagne lezen raadsleden haatberichten voor.
2: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
1: Bijna de helft van de lokale politici heeft te maken met agressie en intimidatie. Dat het weer, veel zon en droog bij maxima rond 25 graden. Morgen nog wat warmer, richting 27 graden. Het wordt dan wel wat benauwd en er is een kleine kans op een regen- of onweersbui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Het herzieningsverzoek dat de advocaat van Thijs H. heeft ingediend bij de Hoge Raad moet worden afgewezen. Dat adviseert de advocaat-generaal vandaag aan de Hoge Raad. H. werd in 2022 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het plegen van een moord in de Scheveningse bosjes en twee moorden op de Brunssumer Heide in 2019. Volgens de verdediging verkeerde H. in een psychose toen hij de moorden pleegde en moet hij worden ontslagen van alle rechtsvervolging waarbij geen gevangenisstraf wordt opgelegd. Wordt de gemeente Wassenaar de baas van de renbaan Duindicht of toch de beheerstichting? Dat is vandaag de grote vraag tijdens een rechtszaak tussen de partijen. Voorstanders van het reddingsplan willen dat de renbaan in ere wordt hersteld, maar gevreesd wordt dat als de gemeente de grond in handen krijgt, dit het einde voor de iconische Wassenaarse renbaan betekent. Op de A4 bij knooppunt Ypenburg is een auto zwaar beschadigd door een ongeluk. Ook de vangrail raakte beschadigd, maar voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het ongeluk leidde niet tot een langere file op de snelweg bij Ypenburg. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het ongeluk zorgde niet voor grote vertraging op de snelweg. En vandaag begint een campagne waarin duidelijk wordt gemaakt wat voor impact bedreigingen hebben op lokale politici. Ook hun familie en vrienden hebben hier vaak last van. Tijdens de campagne lezen raadsleden haatberichten voor.
4: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
3: Bijna de helft van de lokale politici heeft te maken met agressie en intimidatie. Dan het weer, veel zon en droog bij maxima rond 25 graden. Morgen nog wat warmer, richting 27 graden. Het wordt dan wel wat benauwd en er is een kleine kans op een regen- of onweersbui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Den

Welkom. Welkom bij Sounds from the Web op Radio Tonka. 2 uur muziek.

Project Zero is equal to kilo.

Lips like a leg shaking, bass creaking, lips like an RV.

back and use your head.

0: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Het herzieningsverzoek dat de advocaat van Thijs H. heeft ingediend bij de Hoge Raad moet worden afgewezen. Dat adviseert de advocaat-generaal vandaag aan de Hoge Raad. H. werd in 2022 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het plegen van een moord in de Scheveningse Bosjes en twee moorden op de Brunssumer Heide in 2019. Volgens de verdediging verkeerde H. in een psychose toen hij de moorden pleegde en moet hij worden ontslagen van alle rechtsvervolging, waarbij geen gevangenisstraf wordt opgelegd. Wordt de gemeente Wassenaar de baas van de renbaan Duindicht of toch de beheerstichting? Dat is vandaag de grote vraag tijdens een rechtszaak tussen de partijen. Voorstanders van het reddingsplan willen dat de renbaan in ere wordt hersteld, maar gevreesd wordt dat als de gemeente de grond in handen krijgt, dit het einde voor de iconische Wassenaarse renbaan betekent. Op de A4 bij knooppunt Ypenburg is een auto zwaar beschadigd door een ongeluk. Ook de vangrail raakte beschadigd, maar voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het ongeluk leidde niet tot een langere file op de snelweg bij Ypenburg. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het ongeluk zorgde niet voor grote vertraging op de snelweg. En vandaag begint een campagne waarin duidelijk wordt gemaakt wat voor impact bedreigingen hebben op lokale politici. Ook hun familie en vrienden hebben hier vaak last van. Tijdens de campagne lezen raadsleden haatberichten voor.
1: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
0: Bijna de helft van de lokale politici heeft te maken met agressie en intimidatie. Dan het weer, veel zon en droog bij maximaal rond 25 graden. Morgen nog wat warmer, richting 27 graden. Het wordt dan wel wat benauwd en er is een kleine kans op een regen- of onweersbui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zande. Het herzieningsverzoek dat de advocaat van Thijs H. heeft ingediend bij de Hoge Raad moet worden afgewezen. Dat adviseert de advocaat-generaal vandaag aan de Hoge Raad. H. werd in 2022 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het plegen van een moord in de Scheveningse Bosjes en twee moorden op de Brunssumer Heide in 2019. Volgens de verdediging verkeerde H. in een psychose toen hij de moorden pleegde en moet hij worden ontslagen van alle rechtsvervolging waarbij geen gevangenisstraf wordt opgelegd. Wordt de gemeente Wassenaar de baas van de renbaan Duindicht of toch de beheerstichting? Dat is vandaag de grote vraag tijdens een rechtszaak tussen de partijen. Voorstanders van het reddingsplan willen dat de renbaan in ere wordt hersteld, maar gevreesd wordt dat als de gemeente de grond in handen krijgt, dit het einde voor de iconische Wassenaarse renbaan betekent. Op de A4 bij knooppunt Ypenburg is een auto zwaar beschadigd door een ongeluk. Ook de vangrail raakte beschadigd, maar voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het ongeluk leidde niet tot een langere file op de snelweg bij Ypenburg. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het ongeluk zorgde niet voor grote vertraging op de snelweg. En vandaag begint een campagne waarin duidelijk wordt gemaakt wat voor impact bedreigingen hebben op lokale politici. Ook hun familie en vrienden hebben hier vaak last van. Tijdens de campagne lezen raadsleden haatberichten voor.
2: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
1: Bijna de helft van de lokale politici heeft te maken met agressie en intimidatie. Dan het weer, veel zon en droog bij maxima rond 25 graden. Morgen nog wat warmer, richting 27 graden. Het wordt dan wel wat benauwd en er is een kleine kans op een regen- of onweersbui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: De

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Het herzieningsverzoek dat de advocaat van Thijs H. heeft ingediend bij de Hoge Raad moet worden afgewezen. Dat adviseert de advocaat-generaal vandaag aan de Hoge Raad. H. werd in 2022 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het plegen van een moord in de Scheveningse bosjes en twee moorden op de Brunssumer Heide in 2019. Volgens de verdediging verkeerde H. in een psychose toen hij de moorden pleegde en moet hij worden ontslagen van alle rechtsvervolging waarbij geen gevangenisstraf wordt opgelegd. Wordt de gemeente Wassenaar de baas van de renbaan Duindicht of toch de beheerstichting? Dat is vandaag de grote vraag tijdens een rechtszaak tussen de partijen. Voorstanders van het reddingsplan willen dat de renbaan in ere wordt hersteld, maar gevreesd wordt dat als de gemeente de grond in handen krijgt, dit het einde voor de iconische Wassenaarse renbaan betekent. Op de A4 bij knooppunt Ypenburg is een auto zwaar beschadigd door een ongeluk. Ook de vangrail raakte beschadigd, maar voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het ongeluk leidde niet tot een langere file op de snelweg bij Ypenburg. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het ongeluk zorgde niet voor grote vertraging op de snelweg. En vandaag begint een campagne waarin duidelijk wordt gemaakt wat voor impact bedreigingen hebben op lokale politici. Ook hun familie en vrienden hebben hier vaak last van. Tijdens de campagne lezen raadsleden haatberichten voor.
2: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
1: Bijna de helft van de lokale politici heeft te maken met agressie en intimidatie. Dan het weer, veel zon en droog bij maximaal rond 25 graden. Morgen nog wat warmer, richting 27 graden. Het wordt dan wel wat benauwd en er is een kleine kans op een regen- of onweersbui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Your possessed girl is eager to kill.

my line.

0: FM. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Rogier van der Zanden. Het herzieningsverzoek dat de advocaat van Thijs H. heeft ingediend bij de Hoge Raad moet worden afgewezen. Dat adviseert de advocaat-generaal vandaag aan de Hoge Raad. H. werd in 2022 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 22 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het plegen van een moord in de Scheveningse Bosjes en 2 moorden op de Brunssumer Heide in 2019. Volgens de verdediging verkeerde H. in een psychose toen hij de moorden pleegde en moet hij worden ontslagen van alle rechtsvervolging, waarbij geen gevangenisstraf wordt opgelegd. Wordt de gemeente Wassenaar de baas van de renbaan Duindicht of toch de beheerstichting? Dat is vandaag de grote vraag tijdens een rechtszaak tussen de partijen. Voorstanders van het reddingsplan willen dat de renbaan in ere wordt hersteld, maar gevreesd wordt dat als de gemeente de grond in handen krijgt, dit het einde voor de iconische Wassenaarse renbaan betekent. Op de A4 bij knooppunt Ypenburg is een auto zwaar beschadigd door een ongeluk. Ook de vangrail raakte beschadigd, maar voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het ongeluk leidde niet tot een langere file op de snelweg bij Ypenburg. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het ongeluk zorgde niet voor grote vertraging op de snelweg. En vandaag begint een campagne waarin duidelijk wordt gemaakt wat voor impact bedreigingen hebben op lokale politici. Ook hun familie en vrienden hebben hier vaak last van. Tijdens de campagne lezen raadsleden haatberichten voor.
2: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
1: Bijna de helft van de lokale politici heeft te maken met agressie en intimidatie. Dan het weer, veel zon en droog bij maxima rond 25 graden. Morgen nog wat warmer, richting 27 graden. Het wordt dan wel wat benauwd en er is een kleine kans op een regen- of onweersbui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.